De lokale politiek volgen op de radio? Dat kan. Elke donderdagavond vanaf 8 uur. Live vanuit het stadhuis. Verslag van de PMA, de Raad, afgewisseld met interviews.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Bij een steekincident in Roermond is een persoon overleden. Hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar zonder succes. De politie hield na een burgernetmelding wel een verdachte aan. Over de identiteit van de betrokkenen en de aanleiding is nog niets bekend. De omgeving is afgezet voor verder onderzoek. De Franse politie heeft 2 verdachten aangehouden voor de natuurbrand bij Fontainebleau ten zuidoosten van Parijs. Het vuur verwoestte tot nu toe ongeveer 1000 hectare. Volgens minister Nunes zijn recent 59 mensen in het land opgepakt voor brandstichting. Door de aanhoudende hitte blijft het risico op bosbranden in Frankrijk zeer hoog. Bij een schietpartij in de Rotterdamse wijk Feyenoord is een man gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De politie hield een verdachte aan die werd getaserd. Ook werd een lijnbus geraakt door een kogel, maar inzittenden en de chauffeur bleven ongedeerd. De politie onderzoekt de toedracht van

0: schietpartij. Een 56-jarige vrouw uit Woerden is veroordeeld tot 1,5 jaar cel voor de uitbuiting van een kwetsbare vrouw op een stoeterij in Kamerik. Het slachtoffer werkte 11 jaar zonder loon en werd mishandeld. De veroordeelde moet ook een hoge schadevergoeding betalen en mag geen contact meer opnemen met het slachtoffer. En dan het weer. Vannacht is het droog en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het noordoosten en is zwak tot matig. Overdag is het droog en zonnig, alleen het oosten en zuidoosten heeft wat bewolking. De temperatuur ligt dan tussen 23 en 32 graden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is de Nachttour.

nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Bij een steekincident in Roermond is een persoon overleden. Hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar zonder succes. De politie hield na een Burgnet-melding wel een verdachte aan. Over de identiteit van de betrokkenen en de aanleiding is nog niets bekend. De omgeving is afgezet voor verder onderzoek. De Franse politie heeft 2 verdachten aangehouden voor de natuurbrand bij Fontainebleau ten zuidoosten van Parijs. Het vuur verwoestte tot nu toe ongeveer 1000 hectare. Volgens minister Nunes zijn recent 59 mensen in het land opgepakt voor brandstichting. Door de aanhoudende hitte blijft het risico op bosbranden in Frankrijk zeer hoog. Bij een schietpartij in de Rotterdamse wijk Feyenoord is een man gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De politie hield een verdachte aan die werd getaserd. Ook werd een lijnbus geraakt door een kogel, maar inzittenden en de chauffeur bleven ongedeerd. De politie onderzoekt de toedracht van de schietpartij. Een 56-jarige vrouw uit Woerden is veroordeeld tot 1,5 jaar cel voor de uitbuiting van een kwetsbare vrouw op een stoeterij in Kamerik. Het slachtoffer werkte 11 jaar zonder loon en werd mishandeld. De veroordeelde moet ook een hoge schadevergoeding betalen en mag geen contact meer opnemen met het slachtoffer. En dan het weer. Vannacht is het droog en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het noordoosten en is zwak tot matig. Overdag is het droog en zonnig, alleen het oosten en zuidoosten heeft wat bewolking. De temperatuur ligt dan tussen 23 en 32 graden. En tot zover het nieuws.

wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep, dat is pas leuk.

0: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Schouten.
1: Go ahead. Make my day.
0: Bij nacht.
2: Your brain may no longer be the boss.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Premier Rob Jette meldt dat een nieuwe Europese coalitie tegen ballistische raketten snel resultaat moet opleveren. Binnen een jaar volgt een deel van het luchtweer afgeschud, complexere systemen binnen anderhalf jaar. 9 Europese landen ontwikkelen met Oekraïne goedkopere eigen techniek. De raketten moeten eerst Oekraïns, later Europees luchtruim beschermen. Bij een schietpartij gisteravond in de Rotterdamse wijk Feyenoord raakte rond 7 uur een man gewond. De politie hield een verdachte aan die daarbij getaserd werd. Ook werd een ruit van een RET-bus geraakt door een kogel. De circa 10 inzittenden en de chauffeur bleven ongedeerd. Getuigen worden opgeroepen voor zich te melden. Brits parlementariër Andy Burnham stevend af op het leiderschap van Labour en daarmee het premierschap. Zoveel partijgenoten steunen hem inmiddels dat een tegenkandidaat geen kans meer maakt. Hij wordt naar verwachting vrijdag uitgeroepen als winnaar en volgt daarmee premier Keir Starmer op, die in juni zijn vertrek aankondigde. En bij Fontainebleau, zo'n 60 kilometer ten zuiden van Parijs, woedt sinds zondag al een grote bosbrand die maandagmiddag nog niet onder controle was. Vooral in de nacht breidt het vuur zich razendsnel uit. Tot nu toe is tussen de 800 en 1000 hectare natuurgebied verwoest. Bewoners zijn geëvacueerd. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het grotendeels droog en zonnig voor het hele land. Temperaturen gaan al snel naar de 20 tot 25 graden. De wind waait uit het noordoosten en is matig van kracht. Aan de noordkust en IJsselmeer vrij krachtig. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de nacht.

De lokale politiek volgen op de radio? Dat kan. Elke donderdagavond vanaf 8 uur. Live vanuit het stadhuis. Verslag van de PMA, de Raad, afgewisseld met interviews.

Vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Premier Rob Jetten meldt dat de nieuwe Europese coalitie tegen ballistische raketten snel resultaat moet opleveren. Binnen een jaar volgt een deel van het luchtweer afgeschud, complexere systemen binnen anderhalf jaar. 9 Europese landen ontwikkelen met Oekraïne goedkopere eigen techniek. De raketten moeten eerst Oekraïns, later Europees luchtruim beschermen. Bij een schietpartij gisteravond in de Rotterdamse wijk Feyenoord raakte rond 7 uur een man gewond. De politie hield een verdachte aan die daarbij getaserd werd. Ook werd een ruit van een RET-bus geraakt door een kogel. De circa 10 inzittenden en de chauffeur bleven ongedeerd. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. Brits parlementariër Andy Burnham stevend af op het leiderschap van Labour en daarmee het premierschap. Zoveel partijgenoten steunen hem inmiddels dat een tegenkandidaat geen kans meer maakt. Hij wordt naar verwachting vrijdag uitgeroepen als winnaar en volgt daarmee premier Keir Starmer op, die in juni zijn vertrek aankondigde. En bij Fontainebleau, zo'n 60 kilometer ten zuiden van Parijs, woedt sinds zondag al een grote bosbrand die maandagmiddag nog niet onder controle was. Vooral in de nacht breidt het vuur zich razendsnel uit. Tot nu toe is tussen de 800 en 1000 hectare natuurgebied verwoest. Bewoners zijn geëvacueerd. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het grotendeels droog en zonnig voor het hele land. Temperaturen gaan al snel naar de 20 tot 25 graden. De wind waait uit het noordoosten en is matig van kracht. Aan de noordkust en IJsselmeer vrij krachtig. En tot zover het nieuws. Vandaag.

93.1 op de kabel. En overal in Apeldoorn via de 1071. Dit is de Nachttour.

van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

Music Hour. Een mix van muziek van de jaren 60 tot nu. Blues, rock, disco, country, pop. U hoort het allemaal tussen 10 en 11 op de maandagavond.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een groot uitslaande brand woedde vannacht aan de Dorpsstraat in Veldhoven bij een bedrijf dat rond 2 uur vlam vatte. De brandweer Brabant-Zuidoost zette meerdere blusseenheden in en breidde later dat verder uit om de brand onder controle te krijgen en verspreiding te voorkomen. Iraanse kruisraketten troffen vannacht 2 tankers van de Verenigde Arabische Emiraten in Omaanse wateren in de staat van Hormuz. Een Indiaans bemanningslid kwam daarbij om het leven. 8 anderen raakten gewond, van wie 4 ernstig. Op beide schepen ontstond brand die middels zonder controle zou zijn. Premier Rob Jetten meldt dat een nieuwe Europese coalitie tegen ballistische raketten snel resultaat moet opleveren. Binnen 1 jaar volgt een deel van het luchtweer afgeschud, complexere systemen binnen 1,5 jaar. 9 Europese landen ontwikkelen met Oekraïne goedkopere eigen techniek. De raketten moeten eerst Oekraïns, later Europees luchtruim beschermen. Bij een schietpartij gisteravond in de Rotterdamse wijk Feyenoord raakte rond 7 uur een man gewond. De politie hield een verdachte aan die daarbij getaserd werd. Ook werd een ruit van een RET-bus geraakt door een kogel. De circa 10 inzittenden en de chauffeur bleven ongedeerd. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het grotendeels droog en zonnig voor het hele land. Temperaturen gaan al snel naar de 20 tot 25 graden. De wind waait uit het noordoosten en is matig van kracht. Aan de noordkust en IJsselmeer vrij krachtig. En tot zover het nieuws.

0: Yo.
1: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Schouten.
2: Go ahead. Make my day.
1: Bij nacht.
3: Your brain may no longer be the boss.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Nederlandse ziekenhuizen starten een pilot met late abortussen tussen de 22e en 24e week, waarbij de foetus niet zelden levend ter wereld komt. Het Amsterdamse OLVG voert de pilot als eerste uit. Andere ziekenhuizen verkennen deelname, aldus de beroepsvereniging. Deelnemende ziekenhuizen breken komend jaar 4 zwangerschappen per ziekenhuis af om sociale redenen, begeleid door de NVOG. In Biddeford in Maine gingen mensen de straat op om te protesteren tegen de aanwezigheid van de immigratiedienst ICE na het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent maandagochtend. Volgens de autoriteiten probeerde hij te ontkomen aan een controle en gebruikte hij zijn auto als wapen. Bewijs hiervoor ontbreekt aangezien de betrokken agenten geen bodycams droegen. De schutter is op non-actief gezet. Een groot uitslaande brand woedde vannacht aan de Dorpstraat in Veldhoven bij een bedrijf dat rond 2 uur vlam vatte. De brandweer Brabant Zuidoost zette meerdere bluseenheden in en breidde later dat verder uit om de brand onder controle te krijgen en verspreiding te voorkomen. Iraanse kruisraketten troffen vannacht 2 tankers van de Verenigde Arabische Emiraten in Omaanse wateren in de staat van Hormuz. Een Indiaans bemanningslid kwam daarbij om het leven. 8 anderen raakten gewond, van wie 4 ernstig. Op beide schepen ontstond brand die middels zonder controle zou zijn. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het grotendeels droog en zonnig voor het hele land. Temperaturen gaan al snel naar de 20 tot 25 graden. De wind waait uit het noordoosten en is matig van kracht. Aan de noordkust en IJsselmeer vrij krachtig. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is

0: naar de matinee met Tineke Jeltsema.
1: En dit is het eerste uur van de matinee van deze maandag de 13e juli. Fijn luisteraars dat u weer afgestemd hebt op RTV Apeldoorn... en met name dan ook op de matinee. Al onze frequenties staan overigens op onze website... www.rtv-apeldoorn.nl. Mijn steun en toeverlaat voor muziek en techniek is Olaf Bos. En de redactie heeft de volgende gesprekken geregeld. Nancy Kerpershoek, boswachter, educatiemedewerker van Informatiecentrum Het Leesten, gaat vertellen wanneer en hoe kinderen waterdiertjes kunnen gaan zoeken bij Het Leesten. Kunstenares Marta Wajop doet uit de doeken wat we onder andere kunnen verwachten van de expositie van haar werk en het concert bij haar in de tuin op zondagmiddag 26 juli in het kader van Muziekzomer Gelderland. En Alex Scholten van Volkssterrenwacht Buslo gaat in op het zomerprogramma voor jonge en oud bij de Volkssterrenwacht. Ja, en het volgende nummer dat Olaf heeft uitgezocht. En ik dacht eerst dat nog, dat hij het fout had ook. Want wist ik veel dat Harry Jekkers als synoniem had aangenomen Harry Klokkenstein. Dat is een anagram van het Klein Orkest. En we gaan dus eerst luisteren naar O.O. Den Haag. 75 is die. En gisteren gestopt.

De boswachters van Gelders Landschap en Kastelen organiseren op zaterdag 18 juli een nachtzwaluwexcursie op de Loenermark. Overdag zie je ze maar zelden en 's nachts produceert de vogel vreemde geluiden. De boswachters van het GLK nemen de deelnemers mee naar de Loenermark om deze vogel te kunnen zien en of horen. Tip van de boswachter, neem iets mee om op te zitten, want soms duurt het wat langer voor we de vogel horen. Bij harde wind of regen wordt de excursie verplaatst. Kinderen kunnen helaas niet mee met deze excursie. Vooraf online reserveren is noodzakelijk en dat doe je via www.glk.nl/excursies. Ja, en diezelfde Harry Jekkers was dus zanger bij Klein Orkest. En dit is toch ook wel een prachtig nummer. Over de muur.

0: Staatsbosbeheer organiseert in de zomervakantie weer allerlei activiteiten. En wat er op het Leesten gaat plaatsvinden, Nancy Kerpershoek. Kerpershoek, moet ik zeggen, van Informatiecentrum Het Leesten. Kan ons er veel meer over vertellen. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, wat gaan jullie doen?
1: Wat gaan we doen? Ja, wij gaan verschillende dingen doen. Eén daarvan is leven in onze bospoel onderzoeken met de kinderen die op die middagen langskomen.
0: En die bospoel, want ik heb er wel vaak gewandeld bij het Leesten, maar waar is die bospoel?
1: Als u het informatiecentrum hebt bovenop de bult, zeg maar, ja, dan zit daar tegenover zit een kleine poel. Die is daar aangelegd om te zorgen dat wij voor calamiteiten water daar hebben. En er is ondertussen zoveel leven in ontstaan dat het ons ontzettend interessant is om dat met elkaar te onderzoeken.
0: Oké, en hoe groot is die pool dan?
1: Nou, niet zo heel groot, maar groot genoeg om met z'n allen naar te kijken.
0: Oké, en zelfs nu het zo lang droog is, blijft het water daar voldoende?
1: Absoluut.
0: En hoe gaat het dan verder in zijn gang?
1: De kinderen kunnen die middag, en we hebben de eerste staat op 22 juli, we hebben op 5 en 19 augustus ook nog een keer een middag. Vanaf 12 uur kunnen de kinderen langskomen. Ik ga naar binnen in het informatiecentrum, kopen daar een kaartje en krijgen dan meteen een schepnet mee. En dan mogen ze naar de bospoel lopen waar onze vrijwilligers zijn om de kinderen te helpen. En dan kunnen ze met hun schepnetje kijken wat ze kunnen vangen. En dat wordt in bakken gedaan met microscopen en loepjes kunnen ze dan het een en ander bekijken wat ze dan gevonden hebben.
0: Oké, en wat voor beestjes zouden ze kunnen vinden?
1: Kikkers. Aha. Salamandertjes bijvoorbeeld. Waterschorpioenen, ook altijd heel leuk om te zien. De vorige keer in april hebben ze zelfs een ringslang daar zien zwemmen.
0: Oh.
1: Wat natuurlijk wel mega interessant
0: nou
1: is. Schaatsenrijdertjes, bootsmannetjes. Dus van kleine waterinsecten.
0: Die schaatsenrijder en bootsmannetjes, dat zijn een kleine gevleugelde vrienden, hè?
1: Nou, dat zijn kleine waterinsecten.
0: Ja.
1: Ja, de een die loopt op het water en de ander zit net onder het water.
0: Oké. En, alles wat jullie dan gevangen hebben, dat zetten jullie ook weer terug?
1: Ja, zeker, zeker. Het is niet dat wij het gaan vangen en dan gaat het op de kant weer dood. We zetten alles weer terug in de poel,
0: ja,
1: zodat het daarna zijn leven weer verder kan leiden. Het is wel natuurlijk ontzettend interessant om het met z'n allen eens van dichtbij te kunnen zien.
0: Ja, zeker.
1: En weet, kom je in je eigen buurt daarna ook nog weer eens wat tegen wat je niet eerder gezien had.
0: En dat schepnetje, nadat je het aangeschaft hebt, dan mag je meenemen?
1: Ja, ja, het schepnetje mag na afloop mee naar huis. En we hebben daar ook allerlei zoekkaarten en zo waar de kinderen gebruik van kunnen maken om te ontdekken wat ze gezien hebben.
0: Nou, ontzettend leuk. Wat een mooie bezigheid voor de vakantie.
1: Ja, dat vonden wij ook wel.
0: En moet je je van tevoren opgeven?
1: Nee, is niet nodig. Het is een vrije inloop. Dus tussen 12 en 3 'smiddags kunnen kinderen gewoon vrij met hun ouders of opa's of oma's of vriendjes, vriendinnetjes, kunnen ze naar het Leesten toekomen. Geen reservering nodig.
0: En ook geen leeftijdscategorie?
1: Nee, nee.
0: Nee.
1: Eigenlijk, ja, meestal zeggen we tussen de 4 en de 12.
0: Ja.
1: Maar ben je iets ouder of ben je iets jonger, blijft het natuurlijk ook heel interessant. Dus iedereen is welkom.
0: Nou, ontzettend leuk. En ik neem aan dat iedereen zo langzamerhand hier in deze buurt informatiecentrum Het Leesten wel weet te vinden. Maar misschien voor die enkele luisteraar die het niet weet.
1: Het informatiecentrum Het Leesten zit aan de Hoendeloseweg nummer 191 in Uggelen.
0: Nou, en het is ook duidelijk met borden aangegeven.
1: Zeker.
0: Ja. Nou, ontzettend leuk dat jullie dit georganiseerd hebben. En dankjewel dat je in de uitzending er wat meer over wilde vertellen, Nancy Kerpershoek. En heel veel succes.
1: Dank u wel. Fijne dag nog.
0: Insgelijks. Wij gaan naar Listen to Your Heart van Roxette.

0: Marta Wajob maakt niet alleen prachtige sculpturen, heeft een hele mooie tuin, maar ze heeft ook nog de tuin opengesteld op de zondag 26 juli voor een concert in het kader van de muziekzomer. En wat we er allemaal van kunnen verwachten, we hebben er nu aan de lijn. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, ik heb al alles bij u in de tuin mogen zitten voor het slotconcert dan op die zondagmiddag. En dan zag je alle mensen aankomen lopen met de mogelijkheden om te gaan zitten.
1: Ja, het is zo dat we hebben van die bierbankjes.
0: Ja.
1: En de mensen moeten ergens zitten. Soms zijn het er wel 600. Maar daar kunnen we niet altijd op rekenen. En dus in twee tuinen, dat betekent dus dat de mensen de bankjes meenemen, bijvoorbeeld naar het volgende concert hier bij ons, dus Spelde Hall 3.
0: Ja.
1: En altijd nog een leuke optocht, ja.
0: Ja, dat is echt fantastisch om te zien. Dat, maar u zou het al over verschillende dingen gaan hebben, onder andere over uw open atelier.
1: Ja. Ja, wij stellen onze, ik noem het maar een sculptuurtuin, dat is op Spelderholt 3B Bergen, stellen wij open vanaf de 17 juli tot en met de 26e. En dan de 26e, dan zijn de concerten in de tuinen van het NJO in het kader van Muziekzomer Gelderland.
0: Ja.
1: Wij over al 16 jaar.
0: Ja, geweldig is dat. Bij u in de tuin kun je dan inderdaad heerlijk zitten en dan ook nog gratis genieten van de mooie muziek.
1: Ja, dat klopt. Het is gratis.
0: Ja. Ja.
1: En verder is de tuin, dat grenst dus aan de eeuwenoude enk, de open enk van Beekbergen. Het is heerlijk vertoeven en als het warm is zijn er nog kruirijke bomen en er is ook nog kunst te zien.
0: Ja, want u hebt ook een atelier binnen, hè? Want de sculpturen, veel sculpturen zijn buiten in de tuin.
1: Ja, ik heb mijn atelier aan huis. En ik heb hier in de tuin heb ik sculpturen van 5 meter hoog. En verder 3 meter, dat doet er verder niet tot hele kleintjes aan toe. Dus er is veel te zien en te genieten.
0: En dat open atelier, dat is van 11 tot 5 uur 's middags.
1: Ja,

0: klopt.
1: En ik begrijp dat heel veel muzikale geneugten... die zijn allemaal te vinden op de Muziekzomer.
0: Ja, daar is heel veel te vinden. Maar ik kan u wel even wat vertellen over...
1: Ja, graag.
0: Wat op zondag de 26e gaat gebeuren. Dan in de tuin en dan hebben we het eerste... kijken, ensemble is dus om 2:00. En dat is het speelt het trilium, sorry, ik ga het verstotteren. Dat is fluit, harp en altviool. En de muziek is speciaal voor deze gelegenheid geschreven. Ligt gemakkelijk in het gehoor, wat men dan noemt zeer toegankelijk en heel belangrijk, harmonieus.
1: Nou,
0: dan gaan we naar de overkant. En daar, dat is op Spelder Hall 3. En dat is om 15:30. En voor die tijd is de tuin opengesteld. Dus iedereen kan als hij wil eerder komen. En dan heb je het Meraki Windquintet. Met fluit, hobo, klarinet, fagot en horen.
1: Mm-hmm.
0: Zij hebben zelf de arrangementen gemaakt voor deze bijzondere instrumenten. Het is ook gratis in die tuin.
1: Nou, dus dat geweldig, allemaal... ja.
0: Ja, en dan hebben wij nog een hele mooie toegift. En dat is de Beekbergen Klassiek. Die ook uiteraard, de klassiek zegt natuurlijk ook wel wat, liefhebbers van muziek bieden het Gelderland ook een mooi klassiek concert in de kerk in Beekbergen, dus de Oude Kerk.
1: Mm-hmm.
0: Dat is op zondag 1 augustus. De aanvang is 15:30. En dan hebben we het watergang klarinet, trompet, trombone en contrabas. Nou, het leuke van in die hele oude kerk, het oudste kerkgebouw in ieder geval in heel Apeldoorn, even tussendoor gezegd, is dat als het regent, dat ze dan allemaal droog zitten.
1: Ja. Dus,
0: en als het warm is, zoals nu bijvoorbeeld, dan is die kerk altijd lekker koel. Cool.
1: Ja.
0: Dus het extra argument om te gaan bezoeken. Dus dat is op 1 augustus, zondag 1 augustus.
1: Nou, er is weer ongelooflijk veel te doen, hè, in Beekbergen en omstreken. Ik bedoel, je hebt elke donderdag al de markt, de Oud-Hollandse markt.
0: Ja, maar daar ga je het niet over.
1: Nee, dat weet ik maar. Gewoon, u gaat over de muziek en over uw beeldentuin. Maar ik vind het zo opmerkelijk dat er zoveel in Beekbergen gedaan wordt. En ook van verschillende onderwerpen.
0: Ja, nou ja, dat is ook gewoon heel erg belangrijk. Want ook zo'n markt, er zijn natuurlijk op dat moment ontzettend veel toeristen in de omgeving.
1: Ja.
0: Dat je kunt bieden en ook nog wat oude ambacht kunt laten zien. Of een volksdans toestand. Dus dat is dus gewoon, je moet het een beetje beleden. Velen, wat toch al, nou ja, qua toerisme aardig op zijn retour is. Ja, sorry dat ik dan zeg. Moet je het ook bij een klein beetje leuk maken. En dat doet Beekbergen al jaren. Maar het blijft gewoon leuk.
1: Ja, zeker weten. Nog even een vraagje over die zondagmiddag, de 26e juli. Als ik me goed herinner, is er ook een mogelijkheid om bij u een drankje te kopen. Moet je daarvoor cashgeld bij je hebben of kan dat ook op een andere manier betaald worden?
0: Het kan ook op een andere manier. Liever, ja, cash is makkelijker, maar dan moet ik een apparaat willen gaan. En het is altijd zo, er wordt een glaasje wijn gedronken. En het is in de pauze. Dus dan staat altijd iedereen van, huppakee. En dan staat er een lange rij. En als het contant gaat, gaat het gewoon sneller.
1: Ja.
0: Dus als het moet, kan, maar het gaat wel snel.
1: Nou, weer helemaal duidelijk. Ik hoop dat het heerlijk weer is. Dat niet te warm zoals we nu de komende dagen hebben. He, want dat is beter niet alleen voor de mensen die komen spelen, maar ook voor de instrumenten, heb ik begrepen.
0: Zeker, ja.
1: Dus,
0: vocht is slecht, maar hitte is ook slecht.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nou, heel fijn dat u ook weer uw tuin openstelt voor dat concert. En dat de mogelijkheid is voor mensen om in die hele week bij uw atelier te komen bekijken.
0: Nou, vrijdag. Even kijken, sorry hoor, het is het verkeer vrijdag 17 tot en met uiteraard.

0: naar het slotfeest kan ik rustig zeggen op 26, zondag 26e.
1: Ja.
0: Van harte welkom iedereen. Het is gratis entree. Meer kunnen wij niet bieden.
1: Nou, helemaal geweldig en fijn dat u er in de uitzending wat meer over hebt kunnen vertellen.
0: Ja, heel
1: veel succes. Dank u wel, Marta Waaiop.
0: Ja, dag.
1: Dag. We gaan nu naar Dolly Parton met 9 to 5.

Ja, we hadden Nancy Kerpershoek al in de uitzending. Onder andere een van de boswachters die wat bij het Leeste organiseert. Maar er wordt nog veel meer door de boswachters van Gelders Landschap en Kastelen georganiseerd. Onder andere op zaterdag 25 juli en 1 en 8 augustus een wildobservatie op landgoed De Delle. Je verblijft in de wildobservatiepost tot zonsondergang in afwachting van het wild. Het kan even duren voordat de dieren zich laten zien. Geduld is een belangrijke eigenschap tijdens deze excursie. Tip van de boswachter, neem een verrekijker mee. Vooraf online reserveren is noodzakelijk. Deelname is vanaf 12 jaar zonder honden. Meer informatie en online reserveren www.glk.nl/excursies. Purple Rain, Prince and the Revolution.

0: Vorig jaar in de zomervakantie is mijn 13-jarige kleinzoon samen met zijn grootvader naar de Volkssterrenwacht in Buslo geweest om een lezing bij te wonen en te kijken door de telescopen. En hij kwam met enthousiaste verhalen terug. Alex Scholte van de Volkssterrenwacht Buslo gaat vertellen wat ze dit jaar in de zomervakantie allemaal op het programma hebben staan. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat hebben jullie allemaal op het programma staan?
1: Ja, we hebben weer iedere vrijdagavond de presentatie. Vaak gericht inderdaad op jong en oud. Hè, zodat iedereen kennis kan maken met de sterrenhemel. Leuke presentaties met filmpjes en video's, et cetera, in de zaal. En als het 's avonds dan al wat donkerder begint te worden. Dat ja, natuurlijk nu nog even wat later op de avond. Maar in de schemering kunnen we ook al wel naar de sterrenhemel kijken. Dan gaan we met de telescopen kijken naar de maan en, en de planeten. En die uitleg die we dus op vrijdagavond geven is dus echt geschikt de komende weken voor jong en oud. We beginnen bijvoorbeeld komende vrijdag hebben we al een presentatie die heet Vakantiesterrenhemel. Welke sterren is dat? En mensen zitten dan s'avonds vaak buiten natuurlijk te kijken. Kijken naar die sterrenhemel en vragen misschien wel eens af waar zit ik nou eigenlijk naar te kijken.
0: Ja.
1: Nou, daar gaat die presentatie over en hoe je dus inderdaad bijvoorbeeld met behulp van leuke apps zelf makkelijk kunt achterhalen welke sterren en welk sterrenbeeld nu waar aan de hemel staat.
0: Ja, en dat is niet de enige vrijdagavond, hè?
1: Nee, want we gaan dan rustig door de komende zomerperiode met op 24 juli een algemene presentatie reis door het heelal. Aan de hand van schitterende foto's maak je gewoon een soort denkbeeldige reis door de kosmos. Je begint natuurlijk dichtbij met de aarde, de maan en de planeten. En geleidelijk aan via de sterren reis je echt naar de ver weg gelegen sterrenstelsels. En mijn collega Maurice die gaat dan het publiek daar het een en ander over uitleggen.
0: En ik vind die van 31 juli vind ik ook een titel waarvan je denkt, nou, Suske en Wiske ontdekken de sterrenhemel.
1: Ja, we proberen natuurlijk ook altijd leuke titels erbij bij te pakken. En ook dit is inderdaad een presentatie waarbij we aan de hand van een paar voorbeelden, een paar vragen die kinderen vaak hebben. En nou ja, in ieder geval zetten we daar even Suske en Wiske voor in de plaats. Proberen we dan te beantwoorden hè, van. Hoe ver staan nou bijvoorbeeld sterren en hoe komt het nou dat de sterrenhemel beweegt zoals die beweegt en over welke aantallen hebben we het eigenlijk? Nou, dat wordt gewoon stap voor stap op een hele leuke manier met behulp dus van de stripfiguren uit Suske en Wiske wordt daar een stukje uitleg over gegeven.
0: Ja,
1: en dan de week erop kijken we terug of we kijken vooruit naar een belangrijk verschijnsel in de komende zomermaanden. Want het is niet natuurlijk al zo dat alleen de zon zichtbaar is, maar er is ook dit jaar nog een grote zonsverduistering. Die is op 12 augustus, op een woensdagavond. Vanuit Nederland zal s'avonds, tegen een vlak voor zonsondergang, zul je echt merken dat die zon minder begint te stralen. Niet zozeer omdat die onder begint te gaan, maar ook omdat die voor een groot deel afgedekt wordt door de maan.
0: Ja.
1: Natuurlijk heb je van die eclipsbrilletjes nodig om veilig naar de zon te kunnen kijken. Die hebben wij ook voldoende op voorraad. En we proberen dan ook samen met het publiek een plek te vinden in de buurt van de Sterrenwacht Buslo. Want de zon staat erg laag, dus dat zal waarschijnlijk niet vanaf de Sterrenwacht zelf zijn. Waar we dan dus met telescopen en op een veilige manier naar die verduisterde zon kunnen kijken. In Nederland gaat bijna 90% van de zon wordt bijna bedekt door de maan.
0: Zo.
1: Dat betekent dat het nog steeds niet zo donker wordt dat je zo zonder bril, et cetera, zonder eclipsbrilletje naar de zon kunt kijken. Maar je merkt wel dat de natuur wat begint te veranderen. Dat je een beetje rare schemeringskleuren eigenlijk krijgt. En wil je het extreme meemaken, dan moet je dit jaar naar Spanje toe. Want in Spanje, daar vindt de totale verduistering plaats. Dus dan schuift de maan precies voor de zon langs. Ik weet dat er ook heel veel mensen inderdaad in de zomerperiode, juist voor het waarnemen van die zonverduistering, naar Spanje afreizen. Kun je dus echt ook weer bij een laagstaande zon, kun je die zogenaamde corona, die atmosfeer van de zon, kun je dan proberen waar te nemen. Nou ja, mijn collega Jaap van het Leven gaat van alles uitleggen op 31 juli, op 7 augustus, over die zonverduistering. Wanneer moet je kijken, waar moet je kijken, hoe kun je veilig kijken, hoe kun je proberen foto's ervan te maken, et cetera. En dat gaat hij dus dan die avond uitleggen.
0: Ja, en jullie hebben dus van die speciale brilletjes, maar zijn die ook elders te verkrijgen?
1: Ja, er zijn verschillende websites. Je moet wel even goed kijken. Ik zou echt aanraden via een goede website. Bijvoorbeeld er is een grote sterrenkundewinkel zeg maar in Nederland, Ganymedes in Amsterdam. En die verkoopt ook dit soort eclipsbrillen. En er zijn nog wel andere gerenommeerdere zaken, misschien ook wel via opticiens. Ik weet niet of zij daar gebruik van gaan maken, dat ze XX-brillen verkopen. En wij op de Sterrenwacht hebben ze inderdaad ook liggen voor een paar euro. En ja, het is heel erg veilig op die manier naar de zon te kijken. Je wilt natuurlijk voorkomen dat je oogklachten krijgt, in het ergste geval zelfs blind wordt door het waarnemen van een zonverduis.
0: Ja, want het wordt heel vaak te lichtvaardig opgevat, hè?
1: Ja, zeker. Hè? De zon is wel erg gevaarlijk. En niet eens zozeer het licht zelf. Want dan, ja, daar denk je nog wel even, nou ja, kijk, ik kan dat nog wel hebben. Maar naast het pure licht komt er natuurlijk ook heel veel schadelijke straling bij die zon. Ultraviolette straling. Hè? Dat is ook de reden waarop we bruin worden en eventueel huidkanker krijgen. Infraroodstraling. En als je langdurig in de zon kijkt, ja, dan kun je al dat soort straling krijg je dan binnen. En dan die XX-brilletjes, die houden niet alleen het licht, maar ook die schadelijke straling houden ze tegen.
0: Nou, dat is ook weer een heel interessant geheel. En dan zie ik ook nog vrijdagavond 8 augustus.
1: Ja, 8 augustus niet, denk ik, want dat is in ieder geval vrijdagavond.
0: Oh, ik lees het voor van het persbericht, maar...
1: Oh, dan is daar denk ik een typfoutje in gekomen. Maar we hebben dus 7 augustus hebben dus inderdaad die zondag. We zijn uiteraard dan ook op 12 augustus zelf. Proberen natuurlijk ook open te zijn op het moment dat het helder weer is. Maar hou dan even de website in de gaten met betrekking tot de locatie. Ja. En waar we dan precies gaan staan aan het recreatiegebied. En de vrijdagavond daarop hebben we ook weer een algemene presentatie. Dan gaat het over van blote oog tot kosmische horizon. Ook weer zo'n denkbeeldige reis waarin een astrofotograaf, in dit geval iemand die dus hele mooie foto's van de sterrenhemel maakt, aan de hand van zijn eigen foto's eigenlijk het publiek meeneemt. Lange planeten, lange sterren, lange sterrenstelsels.
0: Ja. Nou, het is geweldig wat voor programma jullie hebben. En voor mensen die dit verhaal eigenlijk voor het eerst horen...

0: Hoe komen ze precies bij jullie Volkssterrenwacht?
1: Ja, ik zou gewoon de website even opzoeken. www.volkssterrenwachtbusselo.nl. Daar staat een mooie routebeschrijving op. We zitten op het bekende recreatiegebied. Hè, waar mensen natuurlijk in deze tijd van het jaar regelmatig natuurlijk op naartoe gaan. Om lekker te recreëren en van de zon te genieten. Nou, degenen die het gebied een beetje kennen, die weten dat aan de zuidoostkant van het recreatiegebied, daar zit een grote golfbaan. Nou, wij zitten als het ware net achter die golfbaan in een oude gerestaureerde boerderij. Daar bevindt zich de Volkssterrenwacht. Maar als je de routebeschrijving volgt, dan kom je daar precies wel uit.
0: Nou, en die Sterrenwacht elke vrijdagavond open vanaf 19:30 en dan de presentaties om 8:00.
1: Klopt, helemaal.
0: En je hoeft je niet aan te melden?
1: Nee, aanmelden hoeft niet, is ook niet mogelijk. Meestal is het ook niet zo druk, maar zeker als je begin van de avond om 19:30 komt, dan is er eigenlijk altijd nog wel plek. En als het heel erg druk wordt, ja, dan is het vooral ook omdat het mooi helder weer is. Ja, en dan wordt er natuurlijk ook heel veel buiten gekeken met de telescoop.
0: Nou, heel erg veel dank weer, Alex Scholten, voor het enthousiaste verhaal over de vrijdagavonden op de Volkssterrenwacht Busselo. En zoals ik al zei, mijn 13-jarige kleinzoon was ontzettend enthousiast. Dus ik neem aan dat
1: heel fijn.
0: Heel veel anderen dat ook zijn.
1: Ik hoop het van harte.
0: Ja, vast wel. Dankjewel nogmaals en heel veel succes. We gaan nu naar Living on a Prayer, Bon Jovi.

lopen naar het eind van het eerste uur van deze matinee van maandag de 13e juli. Fijn luisteraars dat u bij ons bent. En Olaf Bos, mijn technicus van dienst, en ik hopen natuurlijk dat u zo dadelijk weer bij ons aansluit, moet ik zeggen. We gaan er nu even uit met Fast Car van Tracy Chapman.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Natuurbranden ten zuiden van Parijs hebben inmiddels meer dan 1900 hectare verwoest, dat meldt de ANP. Ongeveer 600 brandweerlieden bestrijden het vuur, vanochtend geholpen door blusvliegtuigen en later door zwaar materieel van het Franse leger. Minister Laurent Nunez zei maandag aanwijzingen te hebben dat de brand was aangestoken. Sindsdien zijn enkele arrestaties verricht. De olieprijs is tegen maandag met minstens 9% na de aankondiging van een Amerikaanse blokkade aan de Straat van Hormuz en een tol van 20% op vrachtwaarden, aangekondigd door president Trump. De Amerikaanse strijdkrachten blokkeren Iraanse havens vanaf dinsdag 10 uur Nederlandse tijd. Premier Rob Jette liet weten dat tolheffing voor Nederland en Europa niet bespreekbaar is. Nederlandse ziekenhuizen starten een pilot met late abortussen tussen de 22e en 24e week, waarbij de foetus niet zelden levend ter wereld komt. Het Amsterdamse OLVG voert de pilot als eerste uit. Andere ziekenhuizen verkennen deelname, aldus de beroepsvereniging. Deelnemende ziekenhuizen breken komend jaar 4 zwangerschappen per ziekenhuis af om sociale redenen, begeleid door de NVOG. In Biddeford in Maine gingen mensen de straat op om te protesteren tegen de aanwezigheid van de immigratiedienst ICE na het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent maandagochtend. Volgens de autoriteiten probeerde hij te ontkomen aan een controle en gebruikte hij zijn auto als wapen. Bewijs hiervoor ontbreekt aangezien de betrokken agenten geen bodycams droegen. De schutter is op non-actief gezet. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het grotendeels droog en zonnig voor het hele land. Temperaturen gaan al snel naar de 20 tot 25 graden. De wind waait uit het noordoosten en is matig van kracht. Aan de noordkust en IJsselmeer vrij krachtig. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is

0: Matinee met Tineke Jeltsema.
1: Ja, dit is het tweede uur van de matinee van deze maandag, de 13e juli. Fijn luisteraars dat u er weer bij bent. Overigens wordt dit programma herhaald morgenochtend tussen 8 en 10. En is de hele week nog te beluisteren via uitzending Gemist. Olaf Bos is mijn steun en toeverlaat voor muziek en techniek. En de redactie heeft de volgende gesprekken geregeld. Yvonne Zwikker van IVN Apeldoorn maakt ons enthousiast voor de wilde flora-route van IVN Apeldoorn in Stadspark Berg en Bos. En Irma Woudenberg, voorzitter van de Kanterel Internationale Vierdaagse Apeldoorn, doet uit de doeken welke maatregelen het bestuur toepast in het hitteprotocol de komende dagen. En we gaan nu naar Why Tell Me Why van Anita Meijer. When

Ja, ik hoop dat iedereen in Apeldoorn de Stedendriehoek in de bus heeft gekregen. Want voor de vakantie die aanstaande vrijdag begint en dan 6 weken duurt, is er voor jongelui zo ongelooflijk veel te doen. Ik zit hier al even te kijken naar bubbelvoetbal of een speurtocht in een speeltuin of peuter-ouder activiteit. Iedereen is kunstenaar. Een boekendisco. Lab Experience Coda, trampolinepark, lasergamen, boulderen, dark hunt, graffiti workshop. Dus ga het vooral bekijken, 3 bladzijden lang met allemaal activiteiten in die 6 weken vakantie. Dan hoef je je niet te gaan vervelen. We gaan nu naar September van Earth, Wind and Fire.

0: Ja, altijd als ik door Apeldoorn fiets, ben ik zo blij verrast met de bermen die prachtige bloemen laten zien door het hele jaar heen. Maar er is dus ook een speciale wandeling in berg en bos. De Wilde Flora Route. En wat dat inhoudt, Yvonne Zwicker van IVN Apeldoorn kan ons er veel meer over vertellen. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, prachtig. U geniet vast ook van de bermen.
1: Ja, de bermen zijn, ja, ik vind het fantastisch zoals alles bloeit en groeit. En ook als je weet hoe dat allemaal door de jaren heen tot stand gekomen is, dat de gemeente van 100 verschillende soorten wilde planten de zaden plukt, die de droogt, schoonmaakt, zorgt dat het het de hele winter door prima is en dat ze het volgend voorjaar weer nieuwe combinaties maken van zaden waar het nodig is. Dat is dat is kwaliteit wat ze zoeken met al die zaden. En ze zorgen ook dat het van vroeg tot later in het seizoen bloeit. Het is een feestje.
0: Ja, echt. Ik ben elke keer weer verrast. Ik denk, oh, nu hebben ze dit erin staan. En dat zijn, en zie ik hier op de groenspecialisten Wilde Flora.
1: Ja. Ja, die doen dat. En die weten echt waar alles staat en waar overal is. En waar ze zeggen van nou, daar moet toch meer van dat bij of daar meer van dat bij. Dat is, we hadden vrijdagavond een wandeling door Park Zuidbroek. Ja. Nou, daar waren ook zo ongelooflijk veel wilde bloemen. Maar ja, daar konden we niet iedere keer bij stilstaan, want dan zou het nachtwerk worden. Ja. Maar gelukkig is de route er in Bergen-Bos.
0: Ja. Ja, maar vandaag gaan we het dus speciaal hebben over de Wilde Flora Route.
1: Ja, klopt. Dit is het vierde jaar dat we doen en het is rondom de vijver in Bergen-Bos. Dat is een route van een kilometer. Je kan niet verdwalen, want je moet gewoon constant het water aan je linkerhand houden of rechts, welke kant je op gaat. En daar hebben wij, ik denk zo'n soort 70 verschillende soorten wilde planten voorzien van namen. En in een groot aantal gevallen ook van wetenswaardigheden. Dat je in alle rust, niet met het verkeer om je heen razend, dus even naar al die schoonheden kan kijken.
0: Ja, want ik zie als voorbeeld een Rapunzelklokje.
1: Ja, dat is een van de vele blauwe klokjes. Soms zitten wij wel van, moeten we de naam erbij zetten? Want dan heb je allerlei mensen die toch weer gaan kijken, is die het nou wel of is die het niet? Wij vinden toch gewoon, we willen gewoon laagdrempelig zijn en kijken en genieten. En ja, ze zijn er natuurlijk niet voor niks, die planten. Ze moeten zorgen voor de nectar en het stuifmeel. Voor al die insecten en kleine zoogdieren en vogels die weer van de zaden genieten.
0: Ja. Ja, want maar jullie hebben er wel informatie bij gezet.
1: Ja, langs de route zijn A4'tjes geplastificeerd met dan de naam van de plant, foto en wetenswaardigheden. En wat we alles wilden herhalen, van namen twee keer, staan er ook gele bordjes met alleen de naam.
0: Okay.
1: Maar dat je loopt en je komt ze allemaal tegen.
0: Ja, ja, want ja, als ik op pad ben, je hebt ook, als je via Google een foto maakt, dan kun je ook allerlei informatie krijgen.
1: Absoluut, absoluut. Ja hoor. En de een zegt, joh, dit is helemaal niet meer nodig wat jullie doen, want iedereen kan het opzoeken. Maar wij dachten van, er zijn toch heel veel mensen die zeggen van, laat mij het zomaar volgen. Dan hoef ik niet iedere keer met dat ding in mijn hand. En we zitten nu natuurlijk wel met de droogte.
0: Ja.
1: We moeten echt iedere week, soms wel twee keer in de week kijken van, moeten we de bordjes niet wat verzetten? Of ja, soms zijn ze uitgebloeid, maar ja, dat is het spel van het weer.
0: Ja, en worden ze wel nat gehouden?
1: Nee, dat gaat niet lukken om daar alles te besproeien.
0: Nee.
1: Dat is gewoon een natuurlijk proces.
0: Ja. Ja.
1: Dus als ze een beetje in de schaduw van de bomen staan, hebben ze mazzel.
0: Ja, ja. Ja, want het is overal natuurlijk, hè, dat het door de droogte.
1: Ja. Helaas. Nee, dat is overal. En als je weet van het watertekort, ja, dan wil iedereen zijn tuin gaan doen. En wij willen ieder park. Gaat gewoon niet lukken.
0: Nee. Maar in ieder geval wel mooi. U zei trouwens voor de vierde keer en op de site zie ik staan voor de vijfde keer. Maar
1: oh, daar sla ik er eentje over. Ik ben van het begin af aan heb ik meegedaan. Maar ik moet nog beter leren tellen.
0: Nou, maar dat is dus wel een succes. Want anders dan wordt het niet voortgezet natuurlijk.
1: Nou, het is voor ons heel moeilijk te meten. Want je krijgt niet een groep mensen mee. Dat je weet hoeveel het leuk vinden. als we lopen om te kijken, zien we altijd mensen die daar lopen te lezen en die wat vragen.
0: Ja.
1: Maar we kunnen niet turven of zo.
0: Nee.
1: Maar we hebben toch het gevoel, als je natuureducatie doet, is dit een manier.

0: die laagdrempelig is, waar iedereen van kan genieten. Het kost geen toegangsprijs. De hele maand juli kan je terecht. Dus daarom zeggen we gaan er gewoon mee door.
1: Nou, ik denk dat het heel belangrijk is, want het is makkelijk toegankelijk. En net wat u zegt, je hoeft dan niet op je telefoontje te kijken. Het staat allemaal al aangegeven op de geplastificeerde A4'tjes.
0: Ja, het is wel zo, hebben we gemerkt. Als we een hele zonnige maand hebben, dan moeten we die A4'tjes soms alweer eerder afdrukken. Want dan is echt de kleur van de bloem totaal vervaagd.
1: Ja.
0: Dat hoort erbij.
1: Dat hoort er allemaal bij. Maar in ieder geval heel fijn dat het nu al voor het vijfde jaar is. En dat iedereen in de maand juli daarvan kan genieten. En fijn dat u daar wat over in de uitzending kon gaan vertellen. Yvonne Zwikker van IVN Apeldoorn, dankjewel.
0: Ook bedankt.
1: We gaan nu naar Gimme Gimme Gimme van ABBA.

0: Radio Apeldoorn. Het weerbericht.
1: Wat betreft de korte termijn vanochtend kwam vooral in het noorden van de provincie wat bewolking voor. De bewolking loste vrij snel op en toen werd het overal zonnig. Vanmiddag is het volop zonnig en blijft het droog. De maximumtemperatuur loopt op naar 30 tot 31 graden bij een matige noordoostenwind. Vanavond is het nog een tijdje zonnig en aangenaam. Komende nacht koelt het bij een zwakke tot matige noordoostenwind af naar 16 graden. Dan wat betreft de komende dagen. Dinsdag is het ook zonnig. Het kwik komt in de middag uit op 31 graden. Woensdag en donderdag worden ook nog een paar tropische dagen. Vrijdag wordt het drukkend warm en is het in de ochtend overwegend droog. Maar in de loop van de middag vallen er enkele buien met kans op onweer. Het wordt die dag ook nog warm met maximaal oplopend naar zo'n 28 graden. De pittigste regen- en onweersbuien vallen aan het eind van de middag of begin van de avond in het oosten. In het weekend draait de wind naar het noorden en komt er koelere lucht, maar ook meer bewolking aan. Verder vallen er vooral op zaterdag enkele buien. De middagtemperatuur komt uit op 24 tot 26 graden. Jolene van Dolly Parton. Thank you.

De foto-expositie Goed doen voelt goed is vanaf nu tot en met 26 augustus te zien bij de fietsenstalling in de Mariastraat. In de expositie staan Apeldoorn centraal die zich vrijwillig inzetten voor een ander en voor de stad. Met portretten en persoonlijke verhalen laat de expositie zien hoe waardevol vrijwilligerswerk is en hoeveel vrijwilligers vaak achter de schermen betekenen voor Apeldoorn. De foto-expositie is gratis te bezoeken en is inderdaad nog te zien tot en met 26 augustus bij de fietsenstalling in de Mariastraat. Wil je meer weten hierover? Kijk op www.apeldoornpakteaan.nl/foto-expositie. Take me home, country roads, John Denver.

Ben je op vakantie in eigen land? Of blijf je lekker thuis en ga je er af en toe een dagje op uit? Bezoek dan eens kasteel Kannenburg op de Veluwe. De hele zomervakantie zijn er op de Kannenburg bijzondere rondleidingen door het kasteel en allerlei leuke activiteiten te beleven. Een heerlijk dagje uit voor het hele gezin. Voor meer informatie kun je gaan naar www.glk.nl/Kannenburg. En we gaan nu naar Let It Be van de Beatles.

0: Ja, je kunt alles fantastisch voorbereiden voor de Cantarel Internationale Vierdaagse Apeldoorn. Maar dan moet je toch weer dingen veranderen vanwege het weer. Irma Woudenberg, voorzitter van de Cantarel Internationale Vierdaagse Apeldoorn. Hoe zit dat?
1: Hoe zit dat? Nou, zoals iedereen wel weet is het de afgelopen dagen en komende dagen weer heel erg warm.
0: Ja.
1: En daarbij moeten wij toch als organisatie goed kijken wat hebben wij in onze veiligheids- en calamiteitenplannen staan.
0: Ja.
1: Wat zegt het RIVM, wat zegt de lokale hittecoördinator en hoe kunnen wij het zo veilig mogelijk maken voor onze deelnemers in deze warmte. En dat heeft ons gisteren moeten besluiten dat wij toch onze vierdaagse moesten aanpassen.
0: Ja, hebben jullie daar heel lang over vergaderd?
1: Nee hoor, we hebben daar in een uurtje, we hadden een aantal dingen. We hebben de afgelopen dagen, onze adviseur heeft voor ons de afgelopen dagen al alle weersvoorspellingen en weersverwachtingen in de gaten gehouden.
0: Ja.
1: En diverse fronten en deze getoetst aan ons veiligheid- en calamiteitenplan. En we hebben gistermorgen met het bestuur en de medische dienst, coördinator medische dienst en de organisatoren en de voorzitter van Victoria Boys om de tafel gezeten. En we hebben in heel goed overleg, unaniem, hebben wij de maatregelen die wij nu genomen hebben wij afgesproken.
0: Ja, en daarna ging dus het hele circus naar alle heel radio, tv-stations, ging in werking. Maar wat hebben jullie veranderd?
1: Wat wij veranderd hebben is dat wij voor de hele week de lus van de 40 kilometer niet gaan uitzetten.
0: Mm-hmm.
1: Dus de mensen die zich die de 40 kilometer wilden lopen, kunnen gaan de 30 kilometer lopen. En wij hebben de starttijden van de 30 en de 20 en de 12 kilometer hebben wij vervroegd. En we hebben de tijdsperiode om te starten, hebben wij ook iets ingekort, zodat alle mensen binnen de tijd kunnen lopen waarop het nog niet zo heel warm is. Dus dat iedereen de mogelijkheid heeft om echt binnen te zijn voordat het echt warm gaat worden.
0: Ja, want hoeveel aanmeldingen hadden jullie tot nu toe?
1: We hadden bij de online inschrijving hadden wij 2500 vierdaagse deelnemers.
0: Mm-hmm.
1: En wij hadden 789 daglopers verspreid over meerdere dagen.
0: Ja.
1: En we hadden eigenlijk verwacht van, nou ja, met

0: deze weersvoorspelling zal het wel meevallen met de na-inschrijven. Maar tot onze verbazing, we hebben nu, is het nog open tot 4 uur vanaf 1 uur om na-in te schrijven. En toch hebben wij het nog heel druk gehad met mensen die toch nog aan het inschrijven zijn.
1: Zo.
0: Ja, dus dat verbaast ons wel. Wij hadden dat niet verwacht gezien de weersverwachting.
1: Nou, het is een prachtige route die jullie hebben uitgezet. En heel veel mensen doen het ook als voorbereiding op de Nijmeegse Vierdaagse. Die al zeggen van nou, dit keer hebben wij mazzel.
0: Ja, dat klopt. Ja, vorig jaar hadden wij perfect wandelweer. Ja. En zoals het er nu naar uitziet, dan hebben zij dat volgende week. Maar wij hebben heel bewust de keuze gemaakt om voor de hele week te doen. In eerste instantie wilden we nog alleen voor de dinsdag en woensdag te doen. Maar toen waren de vooruitzichten voor donderdag en vrijdag toch ook dusdanig dat we zeiden, we gaan gewoon voor de hele week dezelfde maatregelen afkondigen. Dat is voor de deelnemers duidelijk. Ja. Dat is voor de organisatie en de vrijwilligers duidelijk. En we hebben dat ook wel gedaan met in het achterhoofd met de nieuwste cijfers van het RIVM, waarin duidelijk blijkt dat 44,6% van de Nederlanders moeite heeft om om te gaan met zijn eigen gezondheid, informatie toe te passen. En weet je, we kennen het natuurlijk allemaal, hè? Of je onderschat jezelf, of je overschat jezelf, mm-hmm. of je weet wel wat je moet doen, maar je doet het toch niet. Nee. Of je denkt van nou, ik heb nergens last van en dan uiteindelijk toch ergens mee geconfronteerd worden. Ja, en om dat te voorkomen hebben wij gewoon de veilige keuze gemaakt en de verantwoordelijkheid genomen om op deze manier dus onze Vierdaagse deze week in te richten.
1: Ja, nou, dat is alleen maar heel verstandig, denk ik. Dat wat je al zegt voor de duidelijkheid. En ik weet nog wel, bij minder heftige weersomstandigheden, maar waar toch de zon scheen, dan kwam ik ook, als ik dan op locatie stond met RTV Apeldoorn, mensen tegen die zich gewoon helemaal niet met zonnebrandcrème hadden ingesmeerd.
0: Ja, klopt. Ja, klopt. Ja. Dat soort dingen. Ja, je komt het nog steeds tegen. En je kan, we hebben ook nu hoor, in de tent en bij de medische dienst, we hebben allemaal posters hangen met waarschuwingen wat ze moeten doen. En vooral het allerbelangrijkste, neem water mee. Ja. En drink het water voordat je dorst krijgt. Als je dorst krijgt, ben je eigenlijk te laat met drinken. Dus dat, maar dan toch, ondanks dat je alles probeert om dat mensen te informeren, ja, zijn er toch altijd nog wel weer mensen die die er te laat achter komen dat ze toch niet dingen goed hebben gedaan daarin en daar dan last van krijgen.
1: En dan blijft het spannend, hè? Want of mensen dat inderdaad gedaan hebben en of het dan misschien toch weer af en toe
0: ook voor onze medische dienst
1: moet komen.
0: Natuurlijk, hè? Ja, onze medische dienst is natuurlijk helemaal voorbereid om inderdaad daar op in te spelen. Maar op deze manier hopen wij ze zo min mogelijk werk te laten krijgen.
1: Ja. Dat, nou, ik denk dat jullie dat heel goed gedaan hebben. En ook dat het voor iedereen duidelijk is. Want een van de mooie dingen van de Apeldoorns vind ik ook, dat je gewoon op de dag zelf, morgens vroeg nog kunt bedenken van, goh, ik wil toch wel meedoen.
0: Klopt. En dat kan nog steeds. Ook deze week nog. Morgen kun je nog inschrijven voor de Vierdaagse. En je kunt morgen, woensdag, donderdag en vrijdag per dag ook nog inschrijven om 1 dag te komen wandelen.
1: Ja. Nou,
0: en de tijden, ik hoop dat ik dat nou nog goed zeg, want die tijden zijn natuurlijk wel veranderd. Die staan op onze website, de nieuwe tijden. En even uit mijn hoofd, voor 30 kilometer kan je starten tussen 7:30 en 7:30. De 20 kilometer kun je starten tussen 7:00 en 9:30. En de 12 kilometer kun je starten van, ik dacht 9:30 tot 10:00. Even uit mijn hoofd, maar ik ben er niet op vast.
1: 7:30 tot 10:00.
0: 7:30 tot 10:00. Ja, klopt. 7:30 tot 10:00. Ja.
1: Nou.
0: En die tijden staan ook op de website. Om nog even
1: daar kijk ik nu ook naar. Dus dat lijkt me de goede tijden. Want dat, maar heel goed dat jullie in goed overleg en dat unaniem gebeurd is, dat iedereen erover eens is dit moeten we doen. Ja, voor gezondheid van iedereen.
0: Zeker. En we krijgen ook van de deelnemers, hoor, als je op Facebook kijkt, alleen maar positieve reacties over het besluit wat we genomen hebben. Dus ik denk dat we daar goed aan gedaan hebben.
1: Nou, hartstikke fijn dat je het bij ons in de uitzending nog even extra hebt willen uitleggen. We komen elkaar ongetwijfeld de hele week nog tegen. Of het aan de telefoon is of bij de live radio uitzendingen. Maar heel veel succes en ja, hopelijk voor iedereen gezond beginnen en dan ook gezond weer eindigen.
0: Dankjewel en we zien elkaar.
1: Zeker. Dankjewel. Zeker. Irma Woudenberg, voorzitter van Cantarel Internationale Vierdaagse Apeldoorn. We gaan nu naar Billie Jean van Michael Jackson.

We lopen naar het eind van het tweede uur van deze matinee van maandag de 13e juli. Fijn luisteraars dat u afgestemd hebt op RTV Apeldoorn. We hopen natuurlijk ook dat u zoveel mogelijk van onze live uitzendingen mee gaat krijgen die op dinsdag, donderdag en vrijdag op locatie vanaf 10 uur 's ochtends gehouden worden. Want dat is zo leuk om de wandelaars te horen en de muziek die erbij hoort en hun enthousiaste verhalen. Olaf Bos, dankjewel voor de muziek en de techniek. Redactie, dankjewel voor het aanleveren van de gesprekken. Ik ben Tineke Jalsma en graag tot een volgende keer. We gaan naar Radar Love van Golden Earring.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Nederlandse start-up Carbion wordt overgenomen door de Britse concurrent Airhive uit Londen. Het bedrijf ontwikkelt technologie die CO2 rechtstreeks uit de lucht haalt. Door deze samenwerking ontstaat een grote Europese speler. Ondanks onvoorspelbare marktomstandigheden, politieke onzekerheid en veranderende investeringsfocus van kapitaalkrachtige financiers in deze specifieke sector. Het dodental van de grote brand in de muziekbar in Bangkok is opgelopen naar 30. Het inferno ontstond zondagavond in een drukbezochte uitgaansgelegenheid. Onder de overledenen bevinden zich ook 3 bandleden. 24 gewonden liggen in het ziekenhuis, van wie er 9 in kritieke toestand verkeren door brandwonden en ingeademde rook. Natuurbranden ten zuiden van Parijs hebben inmiddels meer dan 1900 hectare verwoest, dat meldt ANP. Ongeveer 600 brandweerlieden bestrijden het vuur, vanochtend geholpen door blusvliegtuigen en later door zwaar materieel van het Franse leger. Minister Laurent Nunez zei maandag aanwijzingen te hebben dat de brand was aangestoken. Sindsdien zijn enkele arrestaties verricht. De olieprijs is tegen maandag met minstens 9% na de aankondiging van een Amerikaanse blokkade aan de Straat van Hormuz en een tol van 20% op vrachtwaarden, aangekondigd door president Trump. De Amerikaanse strijdkrachten blokkeren Iraanse havens vanaf dinsdag 10 uur Nederlandse tijd. Premier Rob Jetten liet weten

0: dat tolheffing voor Nederland en Europa niet bespreekbaar is. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het grotendeels droog en zonnig voor het hele land. Temperaturen gaan al snel naar de 20 tot 25 graden. De wind waait uit het noordoosten en is matig van kracht. Aan de noordkust en IJsselmeer vrij krachtig. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is Radio Avond.

0: met het nieuws van 11 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Criminelen misbruiken de vakantieperiode om Nederlanders op te lichten door gebruik te maken van persoonlijke gegevens die zij online achterhalen. Vooral ouderen lopen extra gevaar tijdens deze hectische weken. Elk anderhalf uur wordt in Nederland iemand gedupeerd. Haast is hierbij eigenlijk de grootste vijand bij het regelen van vakantiezaken en betalingen. Nabij de kust van Oman is opnieuw een raketaanval uitgevoerd op een tanker ten zuidoosten van Lima. De scheepsvaartmonitor bevestigt het incident, maar meldt geen slachtoffers. De dader van deze aanval blijft vooralsnog onbekend. In de regio vinden nu vaker incidenten plaats nabij de voor de wereldhandel belangrijke straat van Hormuz. De Nederlandse start-up Carbion wordt overgenomen door de Britse concurrent Airhive uit Londen. Het bedrijf ontwikkelt technologie die CO2 rechtstreeks uit de lucht haalt. Door deze samenwerking ontstaat een grote Europese speler. Ondanks onvoorspelbare marktomstandigheden, politieke onzekerheid en veranderende investeringsfocus van kapitaalkrachtige financiers in deze specifieke sector. Het dodental van de grote brand in de muziekbar in Bangkok is opgelopen naar 30. Het inferno ontstond zondagavond in een druk bezochte uitgaansgelegenheid. Onder de overledenen bevinden zich ook 3 bandleden. 24 gewonden liggen in het ziekenhuis, van wie er 9 in kritieke toestand verkeren door brandwonden en ingeademde rook. En dan het weer. Vanmiddag blijft het zonnig met weinig kans op neerslag. Een stevige noordoostenwind zorgt langs de kust en IJsselmeer voor temperaturen van 25 graden. In het zuiden van het land stijgt het kwik naar 27 tot 33 graden. En tot zover het nieuws.
2: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
3: Dit is Radio Apeldoorn.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Oekraïne zegt opnieuw 11 Russische schepen te hebben aangevallen in de zee van Azov. Het zou daarbij gaan om 5 tankers, 5 vrachtschepen en een sleepboot. Rusland stelt dat de aanvallen de export niet hinderen, maar bekijkt wel alternatieve vaarroutes. Ook zou een Oekraïense drone een Russische vrachttrein hebben geraakt. Waterschap Rivierenland stelt vanaf morgen een onttrekkingsverbod in voor delen van Heumen en Wiegen ten zuidwesten van Nijmegen. Door de aanhoudende droogte mag daar geen water meer uit sloten en beken worden gehaald. Er gelden uitzonderingen voor onder meer brandbestrijding, drinkwater voor vee en het koelen van stallen. Criminelen misbruiken de vakantieperiode om Nederlanders op te lichten door gebruik te maken van persoonlijke gegevens die ze online achterlaten. Vooral ouderen lopen extra gevaar in deze periode. Elke anderhalf uur wordt in Nederland iemand gedupeerd. Haast bij het regelen van vakantiezaken en betalingen is hierbij de grootste vijand. En de Nederlandse start-up Carbion wordt overgenomen door de Britse concurrent Airhive uit Londen. Het bedrijf ontwikkelt technologie die CO2 rechtstreeks uit de lucht haalt. Door de fusie ontstaat volgens Airhive een van de grootste Europese bedrijven op het gebied van het afvangen van CO2 uit de lucht. Het weer dan. Zonnig en droog, wel kan er wat sluierbewolking voorkomen. Er staat een matige aan zee vrij krachtige noordoostenwind. Het is tussen 22 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Ook morgen ongeveer dezelfde temperaturen en dan is er lokaal kans op een onweersbui. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Apeldoorn.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Britse militairen zouden zich tijdens hun inzet in Afghanistan schuldig hebben gemaakt aan ernstige misstanden. Een onderzoekscommissie bekijkt mogelijke oorlogsmisdaden door Britse elitetroepen tussen 2010 en 2013. Volgens klokkenluiders werden gevangenen voor de grap van vorkheftrucks gegooid en zijn burgers onrechtmatig gedood. Zonne-energie zorgde de afgelopen maand voor een kwart van alle elektriciteit in de Europese Unie. Daarmee was zonne-energie voor het eerst de grootste stroombron voor kernenergie, gas, wind en waterkracht. Volgens energiedenktank Ember komt de sterke groei vooral door de snelle aanleg van zonnepanelen. In Nederland was zonne-energie goed voor ruim een derde van de stroomproductie, meldt nu.nl. Oekraïne zegt opnieuw 11 Russische schepen te hebben aangevallen in de zee van Azov. Het zou daarbij gaan om 5 tankers, 5 vrachtschepen en een sleepboot. Rusland stelt dat de aanvallen de export niet hinderen, maar bekijkt wel alternatieve vaarroutes. Ook zou een Oekraïense drone een Russische vrachttrein hebben geraakt. Criminelen misbruiken de vakantieperiode om Nederlanders op te lichten door gebruik te maken van persoonlijke gegevens die ze online achterlaten. Vooral ouderen lopen extra gevaar in deze periode. Elke anderhalf uur wordt in Nederland iemand gedupeerd. Haast bij het regelen van vakantiezaken en betalingen is hierbij de grootste vijand. Het weer dan. Zonnig en droog, wel kan er wat sluierbewolking voorkomen. Er staat een matige aan zee vrij krachtige noordoostenwind. Het is tussen 22 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Ook morgen ongeveer dezelfde temperaturen en dan is er lokaal kans op een onweersbui. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Radio Apeldoorn.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Britse transportminister heeft richting de Europese Commissie zorgen geuit over de nieuwe Europese grenscontroles voor reizigers uit landen buiten de EU. Het gaat om het systeem met onder meer gezichtsherkenning en vingerafdrukken. De nieuwe controles zorgen in meerdere landen voor problemen en lange wachtrijen. Op Schiphol lijkt dat mee te vallen. Marius Borg Huiby, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, mag de gevangenis na ruim 5 maanden verlaten. De 29-jarige mag zijn voorarrest thuis uitzitten met een enkel band. Dat gebeurt omdat het Openbaar Ministerie afziet van verder beroep. Hij blijft onder elektronisch toezicht op de kroonprinselijke residenties Kaugum. Britse militairen zouden zich tijdens hun inzet in Afghanistan schuldig hebben gemaakt aan ernstige misstanden. Een onderzoekscommissie bekijkt mogelijke oorlogsmisdaden door Britse elitetroepen tussen 2010 en 2013. Volgens klokkenluiders werden gevangenen voor de grap van vorkheftrucks gegooid en zijn burgers onrechtmatig gedood. Oekraïne zegt opnieuw 11 Russische schepen te hebben aangevallen in de zee van Azov. Het zou daarbij gaan om 5 tankers, 5 vrachtschepen en een sleepboot. Rusland stelt dat de aanvallen de export niet hinderen, maar bekijkt wel alternatieve vaarroutes. Ook zou een Oekraïense drone een Russische vrachttrein hebben geraakt. Het weer dan. Zonnig en droog, wel kan er wat sluierbewolking voorkomen. Er staat een matige aan zee vrij krachtige noordoostenwind. Het is tussen 22 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Ook morgen ongeveer dezelfde temperaturen en dan is er lokaal kans op een onweersbui. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is

0: Dit is de matinee met Lydia Olsthoorn.
1: En natuurlijk met Arno, want hij doet de techniek en heeft natuurlijk de muziek uitgezocht. Nou, wat gaan we doen het eerste uur van deze matinee? We gaan het hebben over de buurtcamping. En niet maar zomaar een buurtcamping, maar de buurtcamping Talma Borg of Talma Dera. Van 18 juli tot en met 29 juli zijn er allerlei activiteiten. En zometeen ga ik daar uitgebreid over praten met Marloes Pieper. En we gaan het ook over hebben over de skilerbaan, over het DNA. Want die bestaan 100 jaar. En 18 juli is er onder andere een groot skieler-evenement en de KNSB Marathon Inline Cup en NK Masters. Blijf dus lekker luisteren naar ons en ook naar VOF de Kunst. Eén kopje koffie.

Apeldoorn viert 150 jaar Oranjepark. Op zaterdag 18 juli vormt het park het decor voor een bijzonder jubileummoment tijdens het jaarlijkse Oranjeparkconcert. Dit jaar staat het concert in het teken van een unieke samenwerking tussen Whalen en het orkest Koninklijke Marechaussee. Samen brengen zij een speciaal en eigentijds programma waarin de krachtige stem en songs van Whalen worden verwezen met de volle klank van het orkest. Het repertoire is gebaseerd op werk van zijn nieuwste album Let's Get This Over With, dat in verrassende orkestrale arrangementen een nieuwe dimensie krijgt. Het resultaat is een afwisselende en energieke openluchtbeleving waarin pop en symfonische muziek elkaar versterken. Dat is dus allemaal zaterdag 18 juli in het Oranjepark. De inloop is om 1:30 en het begint om 2:00 en het gaat door tot 4:00 en de toegang is gewoon helemaal gratis.

0: Petulia Clark met Downtown. Van zaterdag 18 juli tot en met woensdag 29 juli... organiseren ze bij Talmaborg een buurtcamping, Talmadera. En ik ga erover praten met Marloes Pieper. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, hallo.
0: Hoi, wat leuk jou hier even over te spreken. Ja, jullie zijn met een heleboel vrijwilligers, volgens mij. En, ja. En hebben iets heel leuks georganiseerd, hè? Vertel eens.
1: Ja, nou, precies die data die jij zei. Dan gaan we in de binnentuin bij Talmaborg een buurtcamping houden.

0: En het zijn eigenlijk 12 dagen lang allerlei leuke activiteiten in de middag en in de avond vooral. Voor iedereen. Dus dat is eigenlijk voor bewoners van Talmaborg en omwoners. Ja. Maar ook voor vrijwilligers, buurtgenoten, die nodigen dit jaar voor het eerst uit. En iedereen die Talma een warm hart toedraagt.
1: Ja, en het is een soort campinggevoel, moet je krijgen, ja, denk ik.
0: Ja, dat klopt. Ze zijn nu al tentjes aan het opzetten vandaag. Ja. Onze Talmaborg caravan staat al klaar met de voortent. Dus het ziet er al heel gezellig campingachtig uit.
1: Ja.
0: En dan komen er inderdaad allerlei campinggerelateerde activiteiten.
1: Ja, en 's avonds gaat iedereen wel weer gewoon naar huis.
0: Ja. Ja. Ja, we zijn nog van plan om 1 avond te blijven slapen met wat mensen.
1: Oh.
0: Maar we kijken heel even het weer nog aan.
1: Ja,
0: en,
1: precies. Ja. Ja. En dit is natuurlijk heel leuk dat jullie dit organiseren. En er zijn ook al allerlei dingen te doen. Hè? Zag ik een waarzegster, familie bingo, de zotte zussen. Kan je even iets noemen wat bijvoorbeeld wel opvalt eigenlijk in jullie programma?
0: Ja. Nou, naast die dingen die jij noemt, vind ik het ook heel gaaf dat we zondag een supergoede accordeonist hebben.
1: Ah.
0: Die ook met Ramse Shaffi heeft samengewerkt voor lange periode. Ja.
1: Ja.
0: En die zingt met ons uit van die muziekboeken.
1: Oh ja.
0: Dan krijg je een leuk, lekkere fruitbol met slagroom erbij voor €2,50.
1: Ja.
0: Ja, ik denk dat brengt heel veel gezelligheid.
1: Zeker. Ja. Ja.
0: Er komt nog een matrozenkoor, nou dat is wel bekend.
1: Mm-hmm.
0: We hebben nog een bolavond, de laatste avond, met optredens van een vrijwilliger van ons, een chauffeur, maar die kan ook echt heel leuk zingen.
1: Wat leuk.
0: Ja, ja. Er is een frietmiddag, een frietje voor €1 op de zaterdag van de familiedag, wanneer ook die familiebingo is.
1: Oh ja,
0: dan zijn er overdag spelletjes.
1: Ja.
0: Er zijn ijsjes te koop voor €1. En je kan een leuke foto maken die direct klaar is.
1: Oh, leuk.
0: Voor €1.
1: Ja, dat is ook zo leuk, hè? Dat je kan je het gelijk meenemen en zo. Ja, leuk zeg. En verhalenvertellers zie ik staan.
0: Mm-hmm. Ja, dat is ook heel leuk, bijzonder. Ze hebben 2 avonden komen ze, allebei op de dinsdagavond.
1: Mm-hmm.
0: En ze hebben elke keer een ander verhaal, dus 4 verschillende verhalen. Dinsdag.
1: Ja.
0: De eerste dinsdag en de tweede andere.
1: Ja.
0: En zij kunnen dat gewoon heel goed. Lekker die mensen meenemen. Dan kunnen we gewoon lekker zitten en luisteren.
1: Precies.
0: En
1: daarna
0: doen we een koffie en thee.
1: Ja, ja. Nou, wat een leuk programma. Hoe komen jullie nou aan zo'n samenstelling van zo'n programma?
0: Ja, dat is een mooie vraag. Nou, het leuke is dat we dit jaar ook echt een werkgroepje zijn gestart met allerlei mensen. Daar zitten bewoners bij, omwoners, maar ook vrijwilligers en mensen uit de wijk.
1: Oh ja.
0: En dat brengt zo'n diverse ideeën.
1: Mm-hmm.
0: En daarom zijn we op deze invulling gekomen. En we hebben het ook echt samen opgepakt. Niet
1: leuk
0: dat het bijvoorbeeld door de professionals alleen is gedaan.
1: Mm-hmm.
0: We hebben het echt samen gedaan. Dat de ene vraagt die persoon om te helpen, de andere.
1: Ja, gaat iedereen kent wel iemand natuurlijk.
0: Ja,
1: ja.
0: Ja, daarom.
1: Ja.
0: Dit is echt zo. Dus
1: ja.
0: Dat is hartstikke mooi om te zien hoe zoiets ontstaat.
1: En ook de scoutinggroep, hè, van jullie in jullie buurt, zeg maar, heeft volgens mij ook meegeholpen hieraan.
0: Ja.
1: Dat is natuurlijk ook leuk dat je die kunt inzetten daarbij. Want die hebben toch ook al allemaal spullen en zo die je misschien kunnen gebruiken.
0: Ja.
1: Is het dus nou voor iedereen? Moet je ook aanmelden? Of hoe werkt dat eigenlijk?
0: Mm-hmm. Ja, voor sommige dingen moet je je zeker aanmelden. Want sowieso voor die familie bingo show van de scouting. Nou, lopen nu al de aanmeldingen binnen. Dus we hebben echt ook wel een max.
1: Ja. Ja.
0: Maar we kunnen meer dan 100 mensen nog wel kwijt.
1: Ah,
0: dus dan moet je je aanmelden. Of je loopt even langs bij ons. Kun je bij de receptie langs of het restaurant.
1: Ja.
0: Of je mailt naar receptie@talmaborg.nl.
1: Oh ja, en dan komt het ook wel zeg maar allemaal goed.
0: Ja. receptie@talma-borg.nl.
1: Ah ja, ja, ja.
0: Belangrijk dat streepje.
1: Oh ja, receptie@talma-borg.nl zie ik aan, inderdaad. Ja, en dan kan je gewoon aanmelden voor bijvoorbeeld die bingo of die...
0: Klopt. Ja. We hebben ook een ontbijtje 's ochtends.
1: Oh, leuk.
0: Een keertje op de woensdag, daar mag je ook voor aanmelden. We hebben een afsluitingsetentje voor slechts €9. Nou, dat is natuurlijk niks.
1: Precies.
0: Kan je ook voor aanmelden en... Ja,
1: dat programma van jullie, hè? Zeg maar het hele activiteitsprogramma, is dat ook ergens te vinden?
0: Ja, Dat is sowieso bij ons binnen te vinden bij de receptie. Daar hebben we ze allemaal uitgeprint en dan kun je ze ophalen.
1: Okay.
0: Maar je kunt ze ook vinden op thoma-borg.nl /welzijn.
1: Oh ja, ja, ja.
0: En dan staat het onder activiteit en gezelligheid. Het ja. Thoma-krantje.
1: Wat vinden de mensen ervan die bij jullie wonen, zeg maar?
0: Ja. sommigen vinden het heel erg leuk, want vorig jaar is het niet geweest camping. En ze hebben dat toen wel gemist, dus ze vinden het fijn dat het weer opgepakt wordt.
1: Ja.
0: We nemen ze ook echt mee in wat er allemaal gaat gebeuren. Hè. Mm-hmm. Elke keer houden we ze op de hoogte. Vanmorgen heb ik nog bij het weekpraatje van de directie gezeten. Dan wordt er verteld wat er allemaal wordt georganiseerd. Nou, ja. Ook over de camping gehad.
1: Ja, leuk.
0: Dus ja, superleuk. En, maar ze vindt het ook wat spannend. Omdat dit het eerste jaar is dat de buurt erbij wordt uitgenodigd.
1: Ja, ja. Ja. Maar dat maakt het misschien juist wel nog leuker eigenlijk, denk ik.
0: Ja, ik denk van wel. Ja,
1: ja, ja.
0: Dus toevoeging. Dat kunnen er ook...
1: Mooi. Dus nou ja, dit Talma Dera. Het ziet er ook wel leuk uit. Het hele programma ziet er superleuk uit. En enthousiaste mensen die jullie zijn, die dit gewoon lekker samen doen. En dat is gewoon alleen maar goed, denk ik. Ik hoop dat er heel veel mensen komen, dat het heel gezellig wordt. Nou, dat denk ik zeker, als ik dat zo zie, dat hele programma. En dat er ook, dat dit gewoon de voortgang krijgt. Dat jullie volgend jaar weer gewoon met heel veel energie daar ook weer aan bezig gaan, zeg maar. Dankjewel, Marloes. En tot ziens.
0: Mag ik mensen nog even uitnodigen? Vooral voor de opening aanstaande zaterdag om 2:00.
1: Ja.
0: Ja, kom gewoon alvast gezellig langs. Dan kun je alvast sfeer proeven.
1: Ja.
0: Zelfgebakken taarten en cakes proeven. Want die zijn gewoon gratis. Die hebben wij lekker te delen.
1: Mm-hmm.
0: Ja, en dan wordt die echt feestelijk geopend, de camping. Ook samen met de nieuwe wethouder Jarin van der Zanden.
1: Ah, kijk.
0: Dus dat is ook wel even leuk.
1: Ja, dan zeker.
0: Leert hij ons allemaal kennen.
1: Ja, dus zaterdag 18 juli de opening van de Talma Dera buurtcamping om 2:00. Wees erbij gewoon. Dankjewel en tot ziens. Dag.
0: Dankjewel. Doei doei.
1: Doei.

0: Afro Madusa met Pasilda.
1: Radio Apeldoorn, het weerbericht.
0: Vandaag is het zonnig bij temperaturen die uitkomen tussen de 27 graden in het noorden en tropische waarden van 30 tot 32 graden landinwaarts. Op de Waddeneilanden is het met 25 graden minder warm. De wind is matig en aan zee vrij krachtig uit noordelijke richtingen. Morgen volgt opnieuw een droge en veelal zonovergrote zomerdag. De maxima komen uit tussen de 28 en 32 graden. Tot en met donderdag blijft het droog, zonnig en zeer warm. Vrijdag draait de wind naar het noordwesten en neemt de kans op buien toe, mogelijk met onweer. En in het weekend schakelen we over op iets lagere temperaturen.

0: Masquerade, Guardian Angel. En daarvoor Frank Sinatra met For Once in My Life. Schaats- en skielenvereniging DNI, gevestigd aan de Voorwaarts in Apeldoorn, bestaat dit jaar maar liefst 100 jaar. En dat wordt natuurlijk gevierd. En dat is natuurlijk hartstikke leuk. En er zijn ook allerlei activiteiten die worden dit jaar georganiseerd. Er is ook al een feest geweest volgens mij. En tegenover mij zit Henk Veneman. Meestal aan de telefoon als ik je spreek. Okay. Maar deze keer zit je gewoon gezellig hier in de studio. En dat is altijd heel erg fijn. Dankjewel dat je hier toe bent gekomen in de hitte. We gaan het hebben natuurlijk over die 100 jaar. Want dat is niet niks natuurlijk, hè? Zo'n vereniging die al zo lang bestaat.
1: Ja, zeker.
0: Ja, vertel eens.
1: 25 jaar mocht ik daar deel van uitmaken als trainer en tijd als voorzitter. Ik ben net voorzitter af, maar zit nog wel in de technische commissie.
0: Ja.
1: Voor het skileren en voor het schaatsen. En dat is fantastisch. We hebben dus al feestjes gehad. Een officiële receptie waarbij onze baan omgedoopt is tot de Ans Schut ijs- en skielerbaan. Ans Schut, een schaatsicoon uit de 60er jaren uit Apeldoorn.
0: Oh ja.
1: En die is daarmee geëerd. Ja. En we hebben een reunie gehad toen de ijsbaan sloot in maart. Op de laatste dag dat die open was. Het was een smeltfeest, zeg maar.
0: Ja, leuk.
1: En dat was leuk. En nu hebben we deze zomer kunnen de mensen gratis komen skileren. We hebben zaterdag een skielerevenement met wedstrijden. Allemaal in teken van 100 jaar DNI. En zo gaan we nog even door tot volgend jaar maart. En dan is er groots eindfeest.
0: Ja. Dus we hebben echt allerlei activiteiten gepland het hele jaar door.
1: Het hele jaar door,
0: die daar mee te maken hebben.
1: Ja.
0: Want ik zie ook staan, bijvoorbeeld een jubileumboek is er samengesteld.
1: Daar zijn we druk mee bezig.
0: Oh, het is
1: ja,
0: nog niet
1: dat
0: helemaal.
1: Komt in het najaar uit.
0: Ja.
1: Gelijk met als de tentoonstelling geopend wordt.
0: Ja. En waar gaat die tentoonstelling plaatsvinden? Weet je?
1: Die gaat in Coda plaatsvinden.

0: 100 jaar schaatsen in Apeldoorn, 100 jaar DNA.
1: Ja. Ja, is er veel veranderd in die 100 jaar?
0: Nogal. We hebben de titel gegeven van houtje tot klapschaats.
1: Oh ja, ook dat natuurlijk. Ja,
0: dat gaat over de techniek van het schaatsen.
1: Ja.
0: Maar het is niet alleen schaatsen. We hebben ook een kunstrijafdeling en een skielerafdeling.
1: Mm-hmm. Ja, en dat skieleren, dat zei je zo net al. Van dat kunnen wij ook gewoon met z'n allen gaan doen. 3 avonden in de week. Hè, tot en met van 20 juli tot en met 28 augustus kunnen we bij jullie terecht. Gratis zelfs.
0: Ja.
1: Hoe moet ik dat voorstellen?
0: Nou, dat doen we al jaren. En ieder jaar komen er toch Apeldoorners die op die manier ook die mooie skielerbaan van ons. Mm-hmm. Hele gladde betonbaan. Dat ze die gaan ontdekken. En wat je moet voorstellen is dat de trainingsgroep, de trainers die niet op vakantie zijn, geven hun eigen groep training. We hebben een baantoezichthouder, die herken je door een hesje wat hij aan heeft.
1: Oh ja.
0: En de mensen uit Apeldoorn kunnen komen zonder zich aan te melden, kunnen gewoon eens kijken hoe mooi die skielerbaan is.
1: Ja, ja.
0: En hoe lekker dat rolt op dat gladde beton.
1: Ja, en dat rolt goed.
0: En dat rolt heel goed. Ja.
1: En ik zie hier allerlei, er zijn wat huisregels. Je moet hier natuurlijk wel aan bepaalde regels houden, want anders gaat het natuurlijk niet goed. Bijvoorbeeld een helm, hè, is verplicht.
0: Ja, helm is verplicht en je eigen skielers mee. Ben je jonger dan 13, willen we graag dat je ouders meekomen.
1: Mm-hmm.
0: Voor de rest, we stimuleren onze leden om ook broers en zussen en familie mee te nemen.
1: Oh, ja. Ja.
0: Gewoon om, ondanks de komkommertijd in de zomer, toch een mooie gezelligheid op de skielerbaan te hebben.
1: Ja, en zie je dat ook gebeuren, dat hele generaties naar de baan komen te genieten?
0: Ja, dat gebeurt. Hele gezinnen. En we zien dat jonge kinderen, als ze lid worden, die ouders zitten aan de kant. En die krijgen de kriebels waarvan ook soms. Dus we hebben ook de seniorengroepen.
1: Oh, ja.
0: Ouders die het willen gaan leren. Dat is dan weer in clubverband. Dan word je lid en dan ga je meedoen aan die training. Hè? Maar dat gebeurt allemaal.
1: Ja, dus ze zijn zeg maar. Als je gaat trainen, is het voor jongeren? Kunnen trainingen volgen, zeg maar, echte trainingen volgen?
0: Ja.
1: En ook maar ook ouderen, zeg
0: ja,
1: maar.
0: Ja, er is een volwassene oudere groep. Nou, die groeit ook boven de 15 inmiddels.
1: Oh ja.
0: Ja, dus dat is leuk ook dat die mensen ook aan sport gaan doen.
1: Ja, ja, ja. Want dat is natuurlijk ook de bedoeling, hè? Uit
0: ja,
1: die stoel
0: zeker.
1: En kom in beweging, zeg maar. En maar goed, in de zomermaanden dan vanaf 20 juli... is het dan die 3 avonden in de week dat jullie dat bieden. Hè? Dat je gewoon kan komen skieleren. En dat is dan ook ingedeeld volgens mij in tijden. Van 6:30 tot 8:00.
0: Ja, dat klopt. 6:30 tot 8:00.
1: Ja.
0: Dan kun je vrij komen skieleren. En kan je alleen even melden bij de... Degene met het hesje aan, dat is de baantoezichthouder.
1: Ja.
0: Van ik kom lekker skieleren, even kennis maken en dan kun je eigen rondjes doen.
1: Precies.
0: En mensen die dat willen kunnen aansluiten bij een groep als dat past.
1: Ja.
0: Ja.
1: Leuk.
0: En dat is op maandag en woensdag van 6:30 tot 8:00. En op vrijdag is het wat korter in verband met de training die dan ook op dat moment is van 6:00 tot 7:00.
1: Ja, ja, maar toch wel mooi die gelegenheid om lekker in de beweging te komen.
0: Ja.
1: En dit doen jullie ook inderdaad al een aantal jaren. Hè?
0: Mm-hmm.
1: Dus, en dan, ja, dus 100 jaar activiteiten. Bijvoorbeeld 18 juli, het NK voor Masters.
0: Ja.
1: Ja, dat klinkt heel groot.
0: Ja, dat klinkt heel groot. Dat Masters. Dat Masters of Excellence zeggen ze wel eens, maar dat is weer wat anders.
1: Uh-huh.
0: Nee, de schaatsbond kent categorieën en je hebt dan de jeugd. En dan heb je de topsporters. En dat is dan eigenlijk senioren tot en met eind 30. En ben je 40 plus, dan behoor je tot de masters.
1: Ah, kijk.
0: En 30 tot 40 is senioren B. Maar de masters is echt vanaf 40 jaar.
1: Ja.
0: En die hebben ook hun eigen kampioenschappen. Dus een heel wedstrijdcircuit.
1: Oh.
0: Voor het schaatsen en voor het skieleren. En wij hebben dus zaterdag in huis het NK Marathon voor Masters.
1: Ja.
0: Op de skielers. 42, nog wat kilometer. Precies de marathonafstand. En dat gebeurt allemaal op het sportpark in het Oddenbosch.
1: Ja. Wat voor leeftijd hebben die masters dan?
0: 40 plus. En dan is er ook nog weer een onderverdeling. Je kan kampioen worden in 40 plus, 50 plus, 60 plus.
1: Oh, oké. Okay.
0: Ja.
1: Ja, ja, want dat is natuurlijk ook nog wel verschillend.
0: Ja.
1: En hoeveel deelnemers zijn er dan zaterdag?
0: Nou, ik heb gisteren nog even gekeken. Een stuk of 15 al.
1: Ja.
0: En het mooie is, er zijn 3 Apeldoorners bij die ook nog kansen maken.
1: Oh ja?
0: Dus ik ga er eigenlijk vanuit dat een Apeldoorner ook nog kampioen gaat worden.
1: Kijk.
0: En die luisteren naar de namen Stefan van den Nieuwen, Dijk, Ties Frankema en Dirk van Soest.
1: Wat
0: alle
1: leuk.
0: 3 leden van

0: van onze club.
1: Ja, ja.
0: Dirk is zelfs ook nog trainer van
1: Kijk,
0: de club.
1: Dus dat gaat goed komen.
0: Ja, ik denk het wel. Met kanshebbers en een boel aanmoediging van publiek hopelijk. Dan gaat dat lukken.
1: Ja, en het wordt wat minder warm. Dus dan gaat het ook allemaal wat sneller, denk ik.
0: Ja, prima. Ja. Ja.
1: En dan is er ook nog een... is dat de marathon in Line Cup? Dat is er ook, hè?
0: Ja, de KNSB. Dat gaat echt om de topsporters. Ik weet niet of Marijke Groenewoud er komt. Die werd zaterdag Nederlands kampioen. Ze gaat niet naar de Europese kampioenschappen, die dat weekend ook zijn.
1: Oh,
0: dus misschien is die ook present hier. Ja, ze stond nog niet op de deelnemerslijst, maar daar hopen we wel op.
1: Ja.
0: Maar dus ook beroemde schaatsstoppers. En als je het over schaatsstoppers hebt, is er ook een Apeldoorner bij de mannen. En dat is Jorian ten Katen. De mannen rijden 42 kilometer en nadat de vrouwen hebben gereden.
1: Mm-hmm.
0: En beide categorieën zitten topsporters. En ja, Jorian ten Katen reed afgelopen zaterdag Nederlands kampioenschap. En hij was vooruit tot 2 ronden voor het eind. En toen werd hij teruggepakt en kon hij geen rol meer betekenen in de eindsprint. Maar hij is serieus kandidaat om hier de wedstrijd te winnen.
1: Ja, ik stel voor dat we even muziek laten horen. En dat we dan nog even over die marathon Inline Cup gaan nog verder gaan praten natuurlijk. En ook over nog de sponsors Kielertocht. Want daar begint het 18 juli allemaal mee. Dat is ook belangrijk. Ja. We gaan even muziekje horen. En ik laat het gewoon aan Arno over hoor. Oh, Gilbert Bécaud. Nathalie.

0: schaats- en skielenvereniging D&I, die bestaan dus dit jaar 100 jaar. En dat is niet zomaar wat. Dat wordt ook niet vergeten. Dat wordt flink gevierd. Dat is ook al begonnen. En er komen nog allerlei festiviteiten aan en activiteiten. Maar deze zaterdag, 18 juli, ja, dan is er ook al van alles te doen. We hadden het er net al over, want hier tegenover zit Henk Veneman. Over de NK Masters. En we hadden een klein beetje, het gaat al over de KNSB Marathon Inline Cup, hè?
1: Ja.
0: Dat gaat allemaal plaatsvinden in het Ordebos. Maar vooraf aan al die gebeurtenissen zaterdag is er ook nog een sponsor skielertocht, hè?
1: Dat klopt helemaal, ja. Alle jongelui zijn hopelijk op jacht naar veel sponsoren. En dan krijgen ze geld voor ieder rondje van 1200 meter.
0: Ah.
1: En ja, dat geld dat gebruiken we voor alle festiviteiten. We hebben begrotingen en er hoort nog ietsje bij. Dus sponsor Skielen toch was een van de evenementen die onze fondsenwervingscommissie organiseert.
0: Ja.
1: Om voldoende geld op de plank te krijgen voor het mooie grote eindfeest.
0: Ja, ja. En is er al, hoeveel doen daar aan mee? Aan die skielertocht, zeg maar?
1: Dat is, ja, we hebben zo'n 80, 90 jeugdleden. En als ze zeker de helft meedoen. Er gaan al mensen op vakantie, want zaterdag begint de vakantie. Dus die reizen vrijdag al.
0: Mm-hmm.
1: En, maar ja, dan hopen we dat er toch zeker zo'n 40, 50 meedoen. En er is ook al oproep van de anderen met familie om allemaal lekker te komen schieleren. Wel of niet stempelen, dat maakt niet zoveel uit.
0: En als je maar gewoon lekker meedoet. En als er,
1: gezellige tocht eigenlijk in het mooie Ordebos.
0: En hoe laat begint dat?
1: Dat begint om 10:30, dus tot 11:30. En dan is er om 12:00 nog een regionale competitie. En dan komen die andere wedstrijden waar we het net over gehad hebben.
0: Ja, ja. Ja, precies. En goed, de KNSB Marathon Inline Cup, hè, is dan tof?
1: Ja. Ja. Ja.
0: Kunnen wij daar ook naar komen kijken? Hoe werkt dat?
1: Ja, het is allemaal gratis toegankelijk. Het parcours is helemaal afgesloten.
0: Ja.
1: Dus je moet je auto buiten het Ordebos neerzetten. Mm-hmm. Of op de toegangsweg daar naartoe langs de Asselse Straat.
0: In
1: een stukje sportpark Ordebos tot aan de sportvereniging Ordebos, de voetbalvereniging.
0: Mm-hmm.
1: En verder is het gratis toegankelijk. Je kan lekker komen kijken.
0: Leuk.
1: En er is een permanent bij de kantine van de sportvereniging. Daar kunnen mensen naar het toilet en versnapering halen.
0: Dus
1: het is allemaal hopelijk goed geregeld.
0: Ja, ja, ja. Wordt dat wel eens vaker hier gedaan?
1: We hebben twee keer eerder een deel uit die marathoncompetitie. Ieder jaar organiseert de Schaatsbond dat, of Schaats- en Skielenbond. En dan is een aantal wedstrijden, en deze wedstrijd hier in Apeldoorn is de finale. Dus er worden aan het eind ook prijzen uitgereikt voor de winnaar van de cup.
0: Ja.
1: Net zoals op schaatsen hebben ze ook een hele winter lang wedstrijden. En aan het eind is er een klassement en
0: spannend,
1: er is een winnaar.
0: Dus ook wel.
1: Ja, het is wel
0: is
1: spannend.
0: Is het al duidelijk wie er wint dan?
1: Nou, nog niet. Dat kan zelfs nog de Apeldoorner worden. Dus een klassement. En ze staan nog redelijk dicht bij elkaar aan de top. Ja.
0: Dus het is wel spannend om dat te volgen.
1: Jazeker. Ja.
0: Ja. Kan je dat ook nog op een andere manier volgen als je niet kunt komen? Zeg maar?
1: Er is geen livecam voor zover ik weet. Maar ze kunnen wel op schaatsen.nl kunnen ze de uitslagen uiteindelijk volgen.
0: Ja, op die manier. Maar goed, als je het gewoon wil volgen, moet je gewoon komen.
1: Ja, dat is het allerbeste.
0: Dat is het allerleukste.
1: Ja, het is droog en mooi weer.
0: Ja.
1: Dus komen allemaal lekker genieten van mooie skielersport.
0: Ja, en hoeveel mensen doen daar dan mee aan die inline marathon?
1: Nou, dat was zaterdag het Nederlands kampioenschap. Zo'n 30 toprijders. Dat zijn de allerbesten in Nederland. En dat heeft als nadeel dat het gat tussen die bijna professionals en de anderen dat heel groot is. Dus je moet echt flink wat in huis hebben, wil je dit bij kunnen houden.
0: Ja, ja.
1: Maar en bij de heren en bij de dames een stuk of 30.
0: Zo.
1: Ja.
0: Ja. En dat, dan moet je ook echt volop daarvoor gaan. Natuurlijk, dan train je eigenlijk de hele dag, denk ik. Of dan ben je daar alleen maar mee bezig.
1: Ja, dit zijn rijders die ook 's winters op het ijs die marathons rijden. Of zelfs, zoals een Jille Ranema, Olympische Spelen houdt, Marijke Groenewoud.
0: Ja,
1: ja. Ja, die gaan in de zomer ook op de wieltjes.
0: Dat gaat gewoon door.
1: Ja.
0: Is dat nou een hele andere beweging? Of komt het wel overeen met schaatsen?
1: Het komt overeen, maar het is toch weer anders. We zeggen altijd, de basis bij het skieleren is wat korter. Omdat je op het ijs met die scherpe messen heb je langer de druk op het ijs. Dus de schaatsslag is iets langer dan de skielerslag. Dat is het voornaamste. Maar er zijn nogal meer verschillen.
0: Ja.
1: Over diep zitten, dat komt bij skieleren iets minder voor dan...
0: Precies. Ja. En is het dan ook zo dat... Ja, kan je daar ook opvallend goed in zijn dat je dus dat je het verschil merken, dat merken die mensen ook die gaan schaatsen natuurlijk.
1: Ja.
0: Zijn er ook mensen die daar meer voor geschikt zijn als andere mensen? Of hoe werkt dat?
1: Is de toppers in de skielersport, die zie je ook op in het marathon schaatsen bij de top horen. Maar zoals een 10 kilometer, zoals Jillet Anema, of Jillet Anema, dat is de coach.
0: Ja.
1: Zoals, nou schiet de naam me niet te winnen. Hij heeft nog Olympisch goud gewonnen.
0: Ja, ik ben er heel slecht in, maar...
1: De naam komt zo weer boven.
0: Nee, ja.
1: Maar die winnaar van die gouden medaille, die is goed op de 10 kilometer.
0: Ja.
1: Maar echte lange baners, die zeg maar de toppers uit de lange baan. Ja, Marijke Groenewoud is een voorbeeld.
0: Mm-hmm.
1: In het verleden Ingrid Schouten. En ja, dat het lijkt er toch heel veel op elkaar.
0: Ja,
1: je hebt wel mensen die hebben echt alleen maar voorkeur voor het skielen. Er zijn skielertoppers die je niet op het ijs ziet. En er zijn ook schaatstoppers die
0: andersom.
1: Je amper op de skielers ziet.
0: Ja, ja,
1: ze trainen wel, maar ze doen niet mee aan de wedstrijden.
0: Nee. Dus dat is toch wel weer een andere tak, zeg
1: ja,
0: maar.
1: Ja.
0: Nou, hartstikke leuk. Ik denk dat het gewoon een heel groot feest wordt daar 18 juli. Sowieso bij het Ordebos. Dat mensen daar gewoon naartoe kunnen gaan om te kijken en te genieten ervan. En natuurlijk volgen we jullie ook met alle activiteiten die er zijn natuurlijk het hele jaar. Kunnen we jullie ook nog ergens vinden op een website, DNI?
1: www.dni.nl.
0: Ja, en dan komt het helemaal goed. En dan volg je gewoon van alles vanzelf.
1: Ja.
0: Dankjewel, Henk, dat je
1: graag
0: hier
1: naartoe
0: bent gekomen. En heel veel plezier met alle activiteiten natuurlijk. Hè. Wij gaan verder met muziek.
2: Ja. Show is hot out here. No.

Mary Mary met Shackles. Ja, we zijn er weer bijna aan het eind van ons eerste uur van de matinee. We komen natuurlijk zo meteen lekker terug met de tweede uur. En daar komen ook allerlei leuke mensen en leuke onderwerpen weer voorbij. En er staat ook al hele leuke muziek klaar. Dat is natuurlijk ook belangrijk. Wij gaan er even uit met Cher, If I Could Turn Back Time. Tot zo!

0: Goedemiddag.
1: Apeldoorn.
2: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
3: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het Openbaar Ministerie eist 5 jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen een 54-jarige Rotterdammer. Hij wordt verdacht van verkrachting, aanranding en vrijheidsberoving van een 7-jarig meisje.

0: meisje in het Zuiderpark. DNA-onderzoek koppelde hem ook aan een zedenzaak uit 2011. Volgens het OM is er sprake van ernstige persoonlijkheidsproblematiek en een hoog risico op herhaling. De rechter doet over 2 weken uitspraak. Het Nederlandse betaalbedrijf Adyen doet mee aan een Europese proef met de digitale euro. De Europese Centrale Bank heeft 36 banken en betaalbedrijven geselecteerd voor een test van 12 maanden. Die moet volgend jaar van start gaan. Ook onder andere Deutsche Bank en Revolut doen mee. Grote Nederlandse banken ontbreken op de lijst. De Britse transportminister heeft richting de Europese Commissie zorgen geuit over de nieuwe Europese grenscontroles voor reizigers uit landen buiten de EU. Het gaat om het systeem met onder meer gezichtsherkenning en vingerafdrukken. De nieuwe controles zorgen in meerdere landen voor problemen en lange wachtrijen. Op Schiphol lijkt dat mee te vallen. Britse militairen zouden zich tijdens hun inzet in Afghanistan schuldig hebben gemaakt aan ernstige misstanden. Een onderzoekscommissie bekijkt mogelijke oorlogsmisdaden door Britse elitetroepen tussen 2010 en 2013. Volgens klokkenluiders werden gevangenen voor de grap van vorkheftrucks gegooid en zijn burgers onrechtmatig gedood. Het weer dan. Zonnig en droog, wel kan er wat sluierbewolking voorkomen. Er staat een matige aan zee vrij krachtige noordoostenwind. Het is tussen 22 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Ook morgen ongeveer dezelfde temperaturen. En dan is er lokaal kans op een onweersbui. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is

0: Dit is de matinée met Lydia Olsthoorn.
1: En natuurlijk met Arno, want hij doet de techniek en heeft natuurlijk de muziek uitgezocht. En waar gaan we het over hebben? Tweede uur van deze matinée. Nou, we gaan het natuurlijk hebben over de wandelvierdaagse Apeldoorn, want die is vandaag van start gegaan. Het is de eerste dag. En hoe is dat gegaan met deze hitte? Ik ga er zo meteen over praten met de Irma Woudenberg, want zij is de voorzitter. We gaan het ook hebben over de antieke en curioze markt, want die gaat weer plaatsvinden op het Marktplein in Apeldoorn. Donderdag 23 juli, 6 augustus en 20 augustus van 9 tot 4:30 is er van alles op te speuren en te vinden op die markt natuurlijk. En de Lions Club die levert 3000 euro aan de stichting Het Blije Gezichtjesfonds. Want zij hadden een actie op Koningsdag. Zij hebben daar van alles voor gedaan. En hebben toen 3000 euro opgehaald voor deze stichting. Nou, ze komen hier zo meteen naartoe om daarover te vertellen. We gaan natuurlijk ook luisteren naar muziek Vormfout van 15 miljoen wensen.

Apeldoorn Foto lanceert de Apeldoorn Foto Award. Een nieuwe tweejaarlijkse fotowedstrijd voor amateur en professionele fotografen uit binnen- en buitenland. Met de award wil Apeldoorn Foto fotografie, talentontwikkeling en beeldcultuur een groot podium geven en Apeldoorn weer verder versterken als fotostad. Je kan tot 31 juli meedoen en meer informatie kan je vinden op www.apeldoorn.foto-award.

0: Dat was Terry Stafford met Suspicion. De 71ste editie van de Vierdaagse Apeldoorn is weer van start gegaan vandaag. En ik ga eventjes praten met Irma Woudenberg, want ik ben wel benieuwd hoe het tot nu toe verlopen is. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hallo, hoe is hij?
1: In principe loopt het prima. We hebben natuurlijk de starttijden aan moeten passen. We hebben de lus van de 40 kilometer eraf gehaald.
0: Ja.
1: Dus dat betekende dat vanmorgen alle deelnemers vroeger weggegaan zijn. En ook in een kortere tijdsbestek. Dus dat betekent dat er groepen die aan de wandel zijn, groter zijn. Maar ik ben even een rondje bezig doen. Het loopt allemaal prima. Er zijn genoeg plaatsen, ze kunnen zitten. Ze komen nu ook allemaal al binnen. De grootste gedeelte is al binnen. En dat was natuurlijk onze opzet.
0: Mm-hmm.
1: Dat tegen de tijd dat het echt warm begint te worden, dat iedereen dan zo goed als binnen kan zijn.
0: Ja.
1: En dat is gelukt.
0: Dat is gelukt, dat is mooi. En wat was het voor een route vandaag? Was het veel door bossen?
1: Ze hebben vandaag het eerste gedeelte niet. Ze zijn vandaag via Uggelen naar Beekbergen. De 12 kilometer naar Uggelen. Naar het ziekenhuis gelopen en weer terug. 20 kilometer, die is doorgelopen naar

0: de rustplaats bij voetbalvereniging Beekbergen.
1: Oh ja.
0: En de 30 en de oorspronkelijk 40 kilometer wandelaars die lopen, die hebben nog doorgelopen tot Groot Panorama. En achterin Beekbergen richting Loenen.
1: Mm-hmm.
0: En ja, en vooral dat stuk is gewoon echt wel in het bos geweest.
1: Ja, ja. Dus dat gaat
0: en
1: prima.
0: En rond Beekbergen ook, ja.
1: Dat scheelt natuurlijk. Hè. Dat is natuurlijk ook het mooie van de Apeldoorns Vierdaagse. Hè, dat toch ook vooral door de bossen is. En ja, dat zorgt natuurlijk ook voor schaduw.
0: Het scheelt echt wel 5 graden. Of je in de zon loopt of onder de bomen in de bossen.
1: Ja,
0: ja, klopt.
1: Precies.
0: Ja.
1: En zijn er veel deelnemers eigenlijk? Veel?
0: Ik kan nog niet het definitieve aantal zeggen. We hebben bij de voorinschrijving hadden we 2500 vierdaagse lopers en bijna 800 daglopers, verdeeld over de verschillende dagen.
1: Ja.
0: De administratie is nog steeds bezig om de deelnemers te verwerken in de software.
1: Mm-hmm.
0: Tot onze verbazing, want we hadden eigenlijk rekening gehouden met dat door de weersvoorspellingen, de weersverwachtingen, toch minder mensen zouden inschrijven. Maar tot onze verbazing hebben we het zowel gistermiddag als vanmorgen heel erg druk gehad met inschrijvingen.
1: Goed. Dat was alleen maar fijn, hè? Want ik bedoel.
0: Ja, en misschien heeft het dan toch wel meegeholpen dat mensen dachten van we kunnen vroeger starten, we zijn vroeg klaar en we willen eigenlijk toch wel graag wandelen. Ik weet het niet, maar
1: nou,
0: het was, we zijn er blij mee.
1: Het zal wel zo zijn. En ja, jullie hebben gewoon een verstandige keuze gemaakt wat dat betreft. Dus dat is natuurlijk ook fijn. En er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die naar Apeldoorn komen en hier dan ook wat vakantie houden of hier verblijven. En die, die koppelen dat er mooi aan vast. Dat is hartstikke goed. Als we eventjes een korte vooruitblikken naar morgen. En wat is dat dan voor een route?
0: Morgen is dag 2. Dat is de route die naar het Loo toe gaat. En voor de 12 kilometer. We hebben dan de rustplaats op de tweede parkeerplaats van het Loo.
1: Oh ja.
0: De 20 kilometer maakt dan nog een lus in het Paleispark.
1: Mm-hmm.
0: En de 30 kilometer gaat door richting Vaassen.
1: Mooi.
0: En dat is nu dus alleen de 30 kilometer. En anders hadden we nog een lus 40 kilometer richting Niersen gehad.
1: Ja.
0: Maar we blijven nu met de 30 kilometer in Vaassen. En dan weer terug.
1: Ja. Ja. En blijft dat dan ook de andere dagen zo?
0: Ja, we hebben de keuze gemaakt om zondag de keuze gemaakt om voor de hele week hetzelfde programma te doen. In eerste instantie wouden we alleen voor de eerste 2 dagen, maar gezien de verwachtingen en de kansberekeningen bleek het dat eigenlijk alle dagen wel rond de 30 graden zou zijn.
1: Ja.
0: En we hebben toen gekozen voor duidelijkheid naar de deelnemers, maar ook naar onze organisatie en onze vrijwilligers. Dat we gezegd hebben, we doen alle dagen hetzelfde.
1: Ja,
0: alle dagen handig. Geen lus van 40 kilometer. Mm-hmm. En we doen alle dagen dezelfde starttijden.
1: Ja,
0: gewoon voor de duidelijkheid.
1: Ja, ja. Nee, maar dat is natuurlijk ook zo. Dan weten mensen ook gewoon, hier zijn we, hier dit doen we en hier zijn we aan toe. En dat is dan ook gewoon helemaal prima, toch?
0: Ja, ja. Zeker.
1: En alle vrijwilligers, heb je het over. Hebben jullie genoeg vrijwilligers?
0: Wij hebben genoeg vrijwilligers. We merken nu alleen wel af en toe valt er iemand uit door dat ze een andere afspraak er plotseling tussendoor komt. Dus dan is het even schuiven.
1: Mm-hmm.
0: Maar we hebben in principe de roosters rond.
1: Dat is mooi natuurlijk, hè? Want het is ook belangrijk. En ook mooi dat die mensen dat allemaal doen. Want ja, die routes worden natuurlijk uitgezet. Hoe vroeg moeten jullie dat eigenlijk al doen? Van tevoren?
0: De parcoursbouwers zijn vanmorgen om 4:30 of 5:00 begonnen.
1: Zo, dat is flink vroeg.
0: Wij waren ook een uur eerder. Wij zijn hier vanmorgen, want ze starten dan om 6:30.
1: Ja.
0: En nou, er werden natuurlijk nog mensen inschrijven, dus wij waren hier vanmorgen om 5:45, 6:00.
1: Jongen. Nou, dan ben je straks ook wel even toe aan beentjes omhoog en uitrusten.
0: S'avonds de beentjes omhoog is wel lekker, ja.
1: Dat snap ik helemaal. En is dat de andere dagen dan ook zo?
0: Andere dagen is dat ook zo.
1: Jongen. Ja, dat realiseer je niet, hè? Want ik bedoel, ik was zo net nog even op dat veld natuurlijk bij jullie. Maar dan denk je, ach, het loopt allemaal en wat leuk en wat gezellig. Maar je realiseert je eigenlijk niet eens dat jullie daar nog zoveel werk aan hebben. En dat doen jullie zo goed dat mensen het niet eens doorhebben.
0: Nee, dat klopt. Maar weet je, het plezier wat de vrijwilligers ook hebben, dat straalt er denk ik ook op af.
1: Ja.
0: Ze hebben er altijd zo'n zin in om weer te beginnen. Ze kijken echt uit naar deze. zijn echt mensen die gewoon een week vrij nemen, hè, ja, om bij ons vrijwillig te kunnen zijn.
1: Geweldig.
0: En ja, weet je, ze doen het met liefde. En wij zijn ook heel dankbaar voor die vrijwilligers. Ja,
1: dat kan
0: zeker.
1: Ik me heel goed voorstellen, want anders ben je gewoon helemaal nergens. Dan kan je dit helemaal niet organiseren. Dus helemaal
0: zeker
1: goed.
0: Niet.
1: Nou, ja. Irma, zometeen dus even lekker met de beentjes omhoog, even uitrusten. En dan
0: gaan we
1: op
0: zeker
1: naar de
0: doen.
1: Volgende dag natuurlijk. En ja, we houden elkaar op de hoogte volgens mij. En het komt helemaal goed. Dankjewel.
0: Gaan
1: hè?
0: We zeker doen.
1: Tot
0: jij
1: ziens.
0: Ook bedankt.
1: Dag.

Danjo met Makeder. De boswachters van Gelders Landschap en Kastelen organiseren op zaterdag 25 juli en 1 en 8 augustus een wildobservatie op landgoed De Dellen. Je verblijft in de wildobservatiepost tot zonsondergang in afwachting van het wild. Het kan even duren voordat de dieren zich laten zien en geduld is dus een belangrijke eigenschap tijdens deze excursie.

Tip van de boswachter, neem een verrekijker mee. En vooraf online reserveren is noodzakelijk. Deelname is vanaf 12 jaar zonder honden. En meer informatie en online reserveren, dat kan via www.glk.nl/excursies. En dan hebben we ook nog deze zomer, dat Staatsbosbeheer gaat ook nog excursies organiseren rond het thema de wolf. En tijdens de excursies hoe wolven en schapen naast elkaar leven op de Midden-Veluwe word je meegenomen langs de verschillende maatregelen. En op de website van Staatsbosbeheer kan je je dan ook aanmelden voor deze excursie. En dat is dus www.staatsbosbeheer.nl/uit-in-de-natuur/wolven-en-schapen-hoog-Vuurlo.

0: White Breath, Ain't No Stopping Us Now. Ja, het staat weer voor de deur. 23 juli, dan gaat het plaatsvinden. De Antieke Curiosa Markt. En dat is een jaarlijks evenement. Ook op 26 augustus wordt dat nog gehouden. En ik ga erover praten met Nico Heijns. Goedemiddag.
1: Een hele goede middag.
0: Ja, het is al bijna weer zover. 23 juli, moeten we nog even geduld hebben. Maar dan gaat het weer plaatsvinden. De Antieke Curiosa Markt op het Marktplein in Apeldoorn, hè?
1: Ja, dat klopt. Het ligt nog fris in mijn geheugen door de vorige edities van 2025.
0: Oh, kijk.
1: Een paar jaren die vliegen voorbij en hij staat weer voor de deur. Hij 23 juli gaat het weer beginnen.
0: Ja, precies. En het is een grote markt volgens mij. Hè. Er is van alles.

0: Ja, de markt die wordt al tientallen jaren georganiseerd en er staan ruim boven de 200 kramen.
1: Zoveel, jongen.
0: Ja. En allemaal gevuld met antieke.

0: Ja, die willen daar wel even naar komen kijken natuurlijk. Dus ook de bezoekers komen overal vandaan.
1: Overal vandaan, ja, dat klopt.
0: Ja, ja, wat leuk eigenlijk, hè?
1: Jazeker.
0: Ja.
1: Nee, een van de mooiste markten die wij organiseren. Dus,
0: Nou, hartstikke goed. En dat is niet één keer, het is zelfs drie keer. Want 6 augustus en 20 augustus ook nog. Zijn er nu ook weer nieuwe mensen die daar komen staan, zeg maar, op deze markt?
1: Er zijn altijd wel een paar die weer nieuw op de markt komen.
0: Ja.
1: En meestal worden dat meteen weer vaste standhouders voor de volgende keren.
0: Ja, ja. Is er ook ergens een stop? Want kunnen jullie dat allemaal wel kwijt?
1: Ja, als het plein vol is, dan stoppen we ermee. We hebben nu ook een wachtlijst. Dus,
0: oh ja?
1: Voor de eerste editie is een wachtlijst en de tweede editie is bijna vol.
0: Tjonge, jonge. Ja, nou, dat is wel wat leuk zeg. En is dat ook veranderd door de tijd? Want hoe lang doen jullie dit al?
1: Wij doen het denk ik nu 12 jaar of zo.
0: 12 jaar.
1: Ja, en daarvoor was het altijd door een andere organisatie of door de VVV georganiseerd.
0: Mm-hmm, precies.
1: Die hebben het toen uit de handen gegeven aan ons. En,
0: ja. Nou, dat is helemaal goed gekomen, ja. Toch?
1: Ja.
0: Ja, ja. En zie je ook een verschil in toen jullie daarmee begonnen en nu?
1: Qua aanbod bedoelt u?
0: Ja.
1: Nee, dat is allemaal hetzelfde.
0: Ja?
1: Alleen ja, de spullen veranderden natuurlijk. Wat toen nog spiksplinter nieuw was, tientallen jaren geleden, wordt nu als antiek beschouwd.
0: Ja, ja. Ja, zo gaat dat. En het is helemaal in, hè, natuurlijk, hè, vintage en dat soort dingen.
1: Zeker de vintage, ja. Dat is zeer hip.
0: Ja, ja, ja. Dus daarvoor kunnen we 23 juli gewoon lekker een bezoekje brengen aan die markt. Aan antiek en curioza markt. Maar er is nog meer, hè. Er is ook van alles te eten, volgens mij.
1: Ja, aan de inwendige mens wordt altijd wel goed voorgezorgd. dat is ook hier het geval.
0: Ja, en je kunt er gewoon een dagje zijn, zeg maar, van 9 tot 4:30.
1: En voor de bezoekers is het natuurlijk ook zeer aantrekkelijk dat het gratis toegankelijk is.
0: Ja, zeker.
1: Geen intrede, dus van harte welkom in Apeldoorn.
0: Nou, kijk aan. Nou, je kunt natuurlijk met de trein komen, je kunt met de fiets komen, je kunt lopen komen of met de auto. Alles is mogelijk natuurlijk, hè. En hoe meer mensen, hoe leuker natuurlijk en hoe gezelliger. Superleuk. Het gaat gewoon helemaal goed komen. Ik wil je bedanken, Nico, voor alle informatie hierover. En succes nog verder met de voorbereidingen. Dankjewel.
1: Heel bedankt. Dag.

0: Dat was Julien Clerc met Ce n'est rien. Dat is wel allemaal erg zomers. Nou, dat is het natuurlijk ook. Maar intussen is het hier, zeg ik altijd maar, gezellig geworden in deze studio. Want tegenover mij zit Emiel Kaalman en Jeroen Hulleman. Goedemiddag.
1: Hallo.
2: Hallo.
0: En jullie zijn van de Lions Club Apeldoorn, volgens mij, allebei.
1: Ja.
0: Ja. En jullie hebben een hele mooie actie gehad. Dat was op Koningsdag. En toen hebben jullie koffie verkocht en tompoezen. En een goed gesprek gevoerd.
1: En meerdere goede gesprekken.
0: Goede gesprekken.
1: Ja, tuurlijk.
0: En met die goede gesprekken en die koffie en, en die tompoezen hebben jullie €3000 opgehaald voor Stichting Het Blije Gezichtjesfonds. Nou, moet ik eerlijk zijn, ik had nog nooit van de Stichting Het Blije Gezichtjesfonds gehoord.
2: Ja, het is een hele mooie stichting. Wat die stichting doet is eigenlijk voor kinderen die in gezinnen zitten waar een van de ouders bijvoorbeeld psychische problemen hebben of gewoon nooit uit kunnen gaan daardoor. Omdat ze ook een bepaalde geen geld om dat kunnen doen. Wat ze doen is meestal één dag in het jaar naar een soort van fun family dag. En dan gaan ze met de ouders samen naar bijvoorbeeld Efteling of naar een andere grote dag die ze dan doen.
1: Dierenpark.
2: Ja. Dierenpark. Ja. Ja. En om gewoon een leuk uitje voor die kinderen die toch wat minder dan die situaties uitgaan.
0: Ja.
2: Nou, hebben we dus dan €3000 opgehaald die dag.
0: Dat
2: geeft in ieder geval voor een in ieder geval voor Mima of één zo'n Family Fun dag geeft dat een hoop extra boost voor zoiets.
0: Ja. Want hoeveel mensen kun je daar dan blij mee maken met die €3000?
1: Oeh, dat is een hele goede vraag.
2: Ik had begrepen, gemiddeld op zo'n fun dag gaan wel zo'n tussen de 100 mensen wel mee op zijn zo'n. En dat is dan inclusief de ouders dan.
1: En dan moeten we even bijzeggen dat geld dat je hebt natuurlijk de entree, maar het is echt een verzorgde dag voor het hele gezin eigenlijk.
0: Ja.
1: Dus het is al vanaf het moment dat ze hier op een bus stappen, is het al verzorgd. Dus ook daar zitten natuurlijk kosten mee gemoeid. Zeker. En daarom is het zo belangrijk om voor deze stichting specifiek wat extra aandacht ook te schenken. Omdat je ziet vaak niet, die kinderen zitten bijvoorbeeld op school, en je ziet niet wat voor zorgen die kinderen eigenlijk hebben. Mm-hmm. Als een van je ouders of misschien allebei toch wat psychische klachten heeft.
0: Ja.
1: En om ze dan toch een onbezorgde dag te bieden, dan is dit gewoon heel erg belangrijk. En daarom is het ook zo nodig ook om geld in te zamelen hiervoor.
0: En hoe komt die stichting nou aan die mensen? Want ik neem aan dat je loopt daar niet te koop mee, hè, met je problemen. Dus hoe weet zo'n stichting nou van bij welke mensen zij moeten zijn of wie bij hun terecht kan?
2: Ja, dat is, heb ik laatst ook al een beetje. We hebben ze laatst ontmoet ook, want toen hebben we ook de cheque overhandigd. In die stichting zitten vooral mensen juist ook in het werkveld.
0: Oh ja.
2: In het werkveld met van de psychiatrie.
0: Ja.
2: Dus die zijn bij elkaar gekomen en hebben een paar jaar geleden dus deze stichting is opgericht. Dus het gaat een beetje via op die manier.
0: Ah,
2: en
0: dat
2: op die manier aanleveren.
0: Ja, want dat is natuurlijk wel belangrijk. Hebben jullie ook een idee hoe groot die vraag eigenlijk is? Want heb je een idee? Of is dat, gaan we niet inschatten?
2: Nee. Wat ik begreep is dat toen hebben ze zo'n Family Fun Dag, gaan ze ieder jaar minimaal wel rondkrijgen. En er zijn iedere jaar wel andere 100 mensen, had ik ook begrepen.
0: De vraag is best wel groot.
2: De vraag is echt groot.
0: Groter als dat je misschien zo denkt.
2: Ja. Precies.
0: Ja. Eigenlijk is dat natuurlijk wel erg, hè?
1: Dat is eigenlijk heel erg, ja. En heel vaak is het ook zo niet zichtbaar. En sowieso trouwens, psychische klachten is sowieso een beetje taboe, hè? Om het daarover te hebben. En de impact, hè, als een van je ouders dus die

0: psychische klachten heeft, de impact op vooral zo'n kind, is eigenlijk heel groot.
1: Ja, begrijp ik.
0: En daarom is het zo belangrijk om het dat onzichtbare misschien op die manier ook wel wat zichtbaarder te maken.
1: Ja, ja.
0: Maar het is wel soms ook lastig, want die gezinnen moeten zichzelf ook een beetje opgeven hiervoor.
1: Daarom,
0: en het zijn hulpverleners van Tactus, heb ik begrepen, en GGNet.
1: Oh, ja.
0: Dus in die zin zitten ze wel dicht bij het vuur.
1: Ja.
0: Maar ja, het is toch ook wel weer, je moet wel naar voren stappen.
1: Nou ja, je bent wel kwetsbaar. Hè? Je gaat je dan ook inderdaad laten zien van ja, maar ik heb een probleem. Of wij hebben een probleem en wij willen graag een dagje weg. Hè? En
0: precies.
1: Dan moet je je wel laten zien en durven. Hè? Dat is natuurlijk wel.
2: En ze geven ook wel daarna aan, wat ik al begrepen had, dat ze het echt heel erg leuk vonden.
1: Ja.
2: Ook de ouders juist. Die genieten ook van zo'n enorme dag.
1: Dat is natuurlijk ook
2: die worden ook verzorgd de hele dag. Ja. Ook op die manier.
1: En even eruit. Even iets anders. Ja. Dat is natuurlijk alleen maar goed.
2: Ja.
1: Jullie doen natuurlijk allerlei dingen. Hè? Nou ja, jullie hebben dit nou georganiseerd. De Lions Club Apeldoorn. Mooi €3000 opgehaald. Maar jullie doen nog veel meer. En ik heb hier al net een paar foldertjes onder mijn neus gekregen. En ik wil het daar natuurlijk ook nog even over hebben. Dus ik stel voor. Ik kijk even naar Arno. Arno, als jij nou even een muziekje draait. Dan gaan we het daarna even hebben over wat er hier allemaal ook nog voor mijn neus ligt natuurlijk. Over iets heel sportiefs. Ja, komt-ie.

Prince met 1999. Nou, het is nu 2026 en we zijn heel actief natuurlijk. En jullie zijn heel actief, want hier tegenover mij zitten Emiel Kaalman en Jeroen Hulleman van de Lions

0: Club Apeldoorn. Jullie hebben een actie gevoerd voor die 3000 euro... hebben je opgehaald voor Stichting Het Blije Gezichtjesfonds. Maar jullie zeiden dus net al in zo'n gesprekje van... maar we doen nog veel meer en wij zijn echt heel actief. Dat blijkt ook wel, ook op sportief gebied. Want jullie organiseren in september een Lions Ride Veluwe... en een Lions Run Veluwe, en dat is die dag daarvoor. Nou,
1: klopt.
0: Vertel eens, hoe zit dat?
1: De Lions Ride, dat is de derde keer trouwens dat we dit organiseren. Dus we zijn 3 jaar geleden begonnen om een sportief event eigenlijk neer te zetten ten behoeve voor het goede doel. Dus we proberen zoveel mogelijk geld in te zamelen om een goed lokaal doel zeg maar te steunen. En afgelopen jaar hebben we al 2 keer een ander doel gesteund. En dit jaar staat het helemaal in teken van Stichting 055 in Beweging. En dat event dat groeit eigenlijk nu best wel steeds groter. Want vorig jaar een heel mooi bedrag opgehaald van om nabij de 11.000 of zo.
2: Ja,
1: en we gaan natuurlijk dit jaar voor nou, minimaal.
0: Dat zou leuk zijn.
1: Maar we merken ook wel met die ride, weet je, het is een heel sportief iets met racefietsen, mountainbikes en gravelbikes.
0: Ja.
1: Dat er ook wel heel veel behoefte is om misschien te gaan hardlopen.
0: Ja.
1: Er zijn natuurlijk ook heel veel hardlopers hier in de omgeving. En het is het ook leuk om dat ook toegankelijk te maken voor hen. En om zo ook nog extra bij te kunnen dragen aan het goede doel wat we dit jaar steunen.
0: Ja, op die manier. En het wordt voor allemaal georganiseerd vanuit Hoenderlo, zeg maar, en Michelenberg. Dat is natuurlijk een hele mooie locatie. En dan dus twee activiteiten, dus 2 dagen eigenlijk.
1: Ja, 2 dagen.
0: Dus, ja, dus we moeten alle mensen in beweging krijgen om geld op te halen voor om in beweging te komen.
1: Precies. Nou, het is natuurlijk niet zo dat je beide events hoeft te doen. Hè, als
0: nee,
1: je opgeeft. Je kan kiezen van ik ga voor de run.
2: Het kan wel.
1: Ja. Ja, het kan wel trouwens.
0: Kan wel, ja.
1: Ik ga voor de run of ik ga voor de ride. Ja. Of misschien ben je wel heel sportief.
2: Dan doe je eigenlijk een beetje voor de Lions halve triathlon gaan.
1: Eigenlijk
2: doen,
1: wel.
0: Eigenlijk is dat misschien het doel voor volgend jaar. Ik zou er een activiteit aan toevoegen. Kan misschien ook wel in Hoenderlo. Ja. Daarbij, je weet maar nooit. Dan zou je helemaal, dan heb je 3 dagen.
2: Zeker.
0: Wat wil je nog meer?
2: Zeker.
0: Als je eraan mee wil doen, stel je voor, je wilt meedoen aan de Lions Ride Veluwe. Hoe werkt dat dan? Wat moet je doen en hoe werkt dat?
2: We zitten allemaal te flyeren en we hebben allemaal de links die we sturen via social media. En je kan je gewoon heel simpel inschrijven via de website.
0: Mm-hmm.
2: We hebben er eentje specifiek voor de run, we hebben er eentje voor de ride.
0: Oh ja.
2: En de inschrijving is echt binnen 1 minuut geregeld. En dan voor de run is dat betaal je rond de 17 euro. En voor de ride is dat rond de 60 euro. Maar dat heeft bij de ride ook een heel compleet programma.
0: Ja.
2: Daar heb je ook een eten erbij.
0: Een shirt
2: krijg je erbij.
0: Een lunch.
2: Ja,
1: een lunch.
0: Nog taart ook.
2: Dus, inderdaad. Dus dat is echt een compleet verhaal. Daarom is het bedrag ook anders. En bij de run is het meer einde van de middag. En dan is het gewoon puur hardlopen. Wel met je tijd ook ziet. En die is rond de, wat ik al zei, rond de 17,5.
0: Ja.
2: En dat wordt ook de eerste keer dat we de run gaan doen. Dus dat vind ik een beetje spannend.
0: Dat is spannend. Ja.
2: Dat is spannend. En daar moeten nog echt wel aanmeldingen voor komen. Dus daar zijn we flink op de ramtam aan het roepen. Ook wel.
0: Begrijp
2: jongens,
0: het.
2: Geef je daarvoor op.
0: Mm-hmm.
2: Want het is echt voor een goed doel. En om even terug te komen op het goede doel ook. Dat is echt een mooi sportdoel. We hebben ze ook gesproken. Er zijn een aantal fysiotherapeuten die een paar jaar geleden hebben gedacht van... Hey, wij komen met veel mensen in aanraking.
0: Ja.
2: Die zeggen vanaf, joh, ga lekker sporten. Maar wat heel veel mensen dan ook zeggen, zeker in een bepaalde inkomensgroep... onder een bepaalde inkomensgroep, die vinden ze dat zo... Ja, dat kost allemaal geld. Sporten
0: is
2: tegenwoordig best wel veel geld.
0: Ja,
2: dus wat ze doen dan is gewoon bijvoorbeeld een half jaar of een jaar... een contributie afhankelijk van het type sport geven.
0: Oh ja.
2: Ja, dat vinden we een hele mooi doel. Ook gekoppeld aan de sport en het sportevent wat wij doen.
0: Ja.
2: Een lokaal event. En gezien wat het bedrag wat we vorig jaar hebben opgehaald. Mooi impact die het creëert voor zo'n stichting.
0: Want ook die groep is groot. Hè?
2: Die
0: dat eigenlijk
2: groot.
0: Niet...
2: Ja.
0: Niet zover komen om dat te gaan doen. En als je dan ziet dat het toch invloed heeft op je gezondheid. Maar ook je contacten die je niet dan hebt eigenlijk.
2: Precies.
0: Dat is natuurlijk best wel... eigenlijk al wel een beetje bedroevend eigenlijk. Hè? Dat het allemaal zo is. Hè?
1: Ja, ja, ja, en daarom is het zo belangrijk dat we zoveel mogelijk aanmeldingen krijgen.
0: Zeker.
1: Om mee te fietsen of te rennen voor het goede doel. En dat is dan de Lions Run is dan op zaterdag 26 september. In het einde van de middag, rond een uur of 3.
0: Ja.
1: En de Lions Ride is zondag de hele dag. En even afhankelijk van de route die je kiest, want we kennen 4 fietsroutes.
0: Precies.
1: Dan hebben we daar starttijden voor. Maar je kunt dus heel makkelijk je startbewijs aanschaffen of kopen door even te gaan naar de website van de Lions Ride. Dat is lionsridevelue.nl.
0: Mm-hmm.
1: Of wanneer je wil gaan rennen, ga dan even naar lionsrunvelue.nl.
0: Oh, ja. Ja.
1: Maar beide websites zijn ook aan elkaar gelinkt hoor. Dus je kan ook heel makkelijk van de ene
0: van
1: website naar de ander.
0: Ja.
1: Maar en kies daar gewoon de route of de activiteit waarin je graag mee wil doen.
0: Ja, en dat, die afstand die je loopt, dat is 4 mijl.
1: Ja, dat is ongeveer 6 kilometer.
2: 6,3 kilometer.
0: Oh, dat is
2: wel. Wij moesten een route uitkiezen die een beetje een balans is tussen een leuke uitdaging, maar er wel toegankelijk voor de grote groep mensen.
0: Precies, ja. Want het is toch al wel een beetje heuvelachtig natuurlijk.
2: Het is een klein beetje heuvelachtig. Ik heb hem zelf al gelopen.
0: Mm-hmm.
2: En inderdaad, het is een wat heuvelachtig. Daarom is het ook vermeld een trailrun.
0: Ja, natuurlijk.
2: Maar het is 6,3. Ik denk dat dat voor veel mensen goed te doen is
0: dat
2: als je een beetje af en toe op de loopband staat.
0: Ja, dat zal zeker zo zijn. Dat, je opgeven, dat kan dus nu al natuurlijk. Dat is natuurlijk heel erg leuk en belangrijk. Hè, omdat dat het geld ook gaat naar Stichting 055 in Bewegen. Ja. Dat is eigenlijk het doel. Volgens mij komt het dan helemaal goed,
1: ja,
0: toch?
1: Dus ga even naar de website www.lionsridevelue.nl en meld je vandaag nog aan.
0: Ja, ik zou het doen.
1: Ja, ik ook.
2: En of de run, of beide.
0: Ja,
2: of
0: beide. Ook,
2: ja, precies.
0: Nou, volgend jaar triathlon.
1: Ja, maar je kan het ook met je bedrijf bijvoorbeeld. Hè?
0: Ja,
1: hoe leuk is het als je gewoon met een aantal collega's zit.
0: Ja.
1: Zo van, joh, we gaan wat doen, weet je. We gaan leuke shirtjes bedrukken van ons bedrijf.
0: Ja.
1: En we gaan daar ons bedrijf goed zichtbaar maken tijdens de Lions Run. Want tijdens Lions Ride krijg je natuurlijk een wielrenners shirt van ons. Maar bij de run is dat niet het geval.
0: Precies.
1: Nou, hoe leuk is het?
0: Ja,
1: dan heb je meteen een geweldige activiteit.
0: Dan heb je gelijk een mooie start van het jaar, zeg maar.
1: En je draagt bij aan die armoedebestrijding.
0: Nou,
1: hè? Dus voor
0: belangrijk.
1: Die stichting 055 in de week.
0: Dat
1: is gewoon heel belangrijk.
0: Heel belangrijk, zeker. Dat kan niet vaak genoeg benadrukt worden. Dankjewel dat jullie hier wilden komen.
2: Graag gedaan.
0: En Jeroen. En succes met de voorbereiding en de inschrijvingen.
1: Ja, ga jij ook inschrijven, Lydia?
0: Ik ga er even over nadenken.
1: We gaan het er even over hebben nu. Oké,
0: we gaan even verder met muziek. Laten we snel verder gaan. Oké. Okay.

Ayana Lee met House Broken. We zijn alweer aan het eind van onze matinee van 14 juli. Ik wil Arno natuurlijk bedanken voor het uitzoeken van de muziek en de techniek. Natuurlijk de redactie beneden die altijd weer zorgt voor leuke en interessante onderwerpen natuurlijk. U als luisteraar die afgestemd heeft op RTV Apeldoorn. En kijk nog eens op de website, dat is www.rtv-apeldoorn.nl. Wij gaan eruit met Charlene, I've Never Been To Me. Tot ziens!

0: and places as we'd like them to be. But you know what truth is? It's that little baby you're holding, and it's...
1: Apeldoorn. Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij een brand in een appartementencomplex in Brussel zijn meerdere mensen om het leven gekomen. 6 mensen worden nog vermist. De brand ontstond tijdens renovatiewerkzaamheden en verspreidde zich via de liftschacht naar de kelder. Ongeveer 200 bouwvakkers werden geëvacueerd. 2 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. De rechtbank in Haarlem heeft de 33-jarige Jamal T. vrijgesproken van het doodrijden van de 14-jarige Tamar uit Marken in 2020. Volgens de rechter is niet bewezen dat hij onvoorzichtig reed of was afgeleid door zijn navigatie. Ook is hij vrijgesproken van doorrijden na het ongeval. De verdachte dacht over een dier te zijn gereden. Het Openbaar Ministerie eist 5 jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen een 54-jarige Rotterdammer. Hij wordt verdacht van verkrachting, aanranding en vrijheidsberoving van een 7-jarig meisje in het Zuiderpark. DNA-onderzoek koppelde hem ook aan een zedenzaak uit 2011. Volgens het OM is er sprake van ernstige persoonlijkheidsproblematiek en een hoog risico op herhaling. De rechter doet over 2 weken uitspraak.

De Britse transportminister heeft richting de Europese Commissie zorgen geuit over de nieuwe Europese grenscontroles voor reizigers uit landen buiten de EU. Het gaat om het systeem met onder meer gezichtsherkenning en vingerafdrukken. De nieuwe controles zorgen in meerdere landen voor problemen en lange wachtrijen. Op Schiphol lijkt dat mee te vallen. Het weer dan. Zonnig en droog, wel kan er wat sluierbewolking voorkomen. Er staat een matige aan zee vrij krachtige noordoostenwind. Het is tussen 22 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Ook morgen ongeveer dezelfde temperaturen en dan is er lokaal kans op een onweersbui. En tot zover het nieuws. Vandaag.

0: Is Eddie okay?
1: Apeldoorn.
2: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
3: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat er te weinig geld is voor de bestrijding van de ebola-uitbraak in Congo. De WHO vroeg $115 miljoen, maar heeft tot nu toe ongeveer 40% ontvangen. Volgens de organisatie zijn al ruim 700 mensen overleden en kan de werkelijke omvang van de uitbraak nog veel groter zijn. Britse tieners zeggen beter te slapen en zich beter te voelen door beperkingen op het gebruik van sociale media. Dat blijkt uit een proef van de Britse overheid. Vooral een blokkade van apps in de avond werkte goed. Een volledig verbod verbeterde de concentratie, maar zorgde ook voor meer sociale problemen bij jongeren. Bij een brand in een appartementencomplex in Brussel zijn meerdere mensen om het leven gekomen. 6 mensen worden nog vermist. De brand ontstond tijdens renovatiewerkzaamheden en verspreidde zich via de liftschacht naar de kelder. Ongeveer 200 bouwvakkers werden geëvacueerd. 2 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het Openbaar Ministerie eist 5 jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen een 54-jarige Rotterdammer. Hij wordt verdacht van verkrachting, aanranding en vrijheidsberoving van een 7-jarig meisje in het Zuiderpark. DNA-onderzoek koppelde hem ook aan een zedenzaak uit 2011. Volgens het OM is er sprake van ernstige persoonlijkheidsproblematiek en een hoog risico op herhaling. De rechter doet over 2 weken uitspraak. En dan het weer. Het blijft nog lang zomers warm vanavond. In het oosten kan lokaal een bui vallen. De noordoostenwind neemt af naar zwak tot matig aan de kust en de minimumtemperatuur ligt tussen 15 en 19 graden. Morgen ook weer zonnig en warm, mogelijk lokaal dan een onweersbui. Dan wordt het aan de kust zo'n 22 en in het zuiden 31 graden. En tot zover het nieuws. Vandaag.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Rusland heeft voor het eerst zonder aankondiging een schietoefening gehouden op het Peipusmeer, enkele kilometers van de grens met Estland. De oefening vond plaats een dag na de NAVO-top in Ankara en leidt tot verontwaardiging. Volgens de Estse minister van Defensie Hanno Pevkur heeft Rusland nooit eerder wapenoefeningen op het meer gehouden. Zomerspeelweken kampen met een tekort aan vrijwilligers, waardoor kinderen soms niet kunnen deelnemen en activiteiten worden ingekort of geschrapt. Bij Jeugdland in Arnhem moesten 70 kinderen worden teleurgesteld. Volgens de organisatie is het door een gebrek aan ervaren begeleiders niet veilig om meer kinderen toe te laten. Vrijwilligers blijven daarom hard nodig. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat er te weinig geld is voor de bestrijding van de ebola-uitbraak in Congo. De WHO vroeg $115 miljoen, maar heeft tot nu toe ongeveer 40% ontvangen. Volgens de organisatie zijn al ruim 700 mensen overleden en kan de werkelijke omvang van de uitbraak nog veel groter zijn. En bij een brand in een appartementencomplex in Brussel zijn meerdere mensen om het leven gekomen. 6 mensen worden nog vermist. De brand ontstond tijdens renovatiewerkzaamheden en verspreidde zich via de liftschacht naar de kelder. Ongeveer 200 bouwvakkers werden geëvacueerd. 2 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. En dan nog het weer. Vanaf het begin van de avond daalt de temperatuur langzaam. Het blijft nog een tijd zomers warm met halverwege de avond 20 graden in het noorden, 25 graden in het midden en 28 graden in Limburg. Het oosten maakt nog kans op een lokale bui, maar de stapelwolken verdwijnen en later in de avond neemt de wind wat in kracht af. En tot zover het nieuws.

radio aan en luister naar Wakker Zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

0: met het nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Een 86-jarige Brit is dinsdagochtend gewond geraakt tijdens het laatste stierenrennen van het jaarlijkse festival in het Spaanse Pamplona. Hij liep verwondingen op aan zijn wenkbrauw, elleboog en hand, maar raakte niet ernstig gewond. In totaal vielen 57 gewonden, onder wie 2 Spanjaarden die door een stier werden gespietst. Het Microsoft datacenter in Middenmeer verbruikte vorig jaar 1,17 terawattuur stroom, ongeveer 1% van het totale Nederlandse elektriciteitsverbruik. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De gegevens voeden de discussie over de druk op het stroomnet. Google maakte het stroomverbruik van zijn Nederlandse datacenters niet openbaar. Rusland heeft voor het eerst zonder aankondiging een schietoefening gehouden op het Peipusmeer, enkele kilometers van de grens met Estland. De oefening vond plaats een dag na de NAVO-top in Ankara en leidt tot verontwaardiging. Volgens de Estse minister van Defensie Hanno Pevkur heeft Rusland nooit eerder wapenoefeningen op het meer gehouden. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat er te weinig geld is voor de bestrijding van de ebola-uitbraak in Congo. De WHO vroeg $115 miljoen, maar heeft tot nu toe ongeveer 40% ontvangen. Volgens de organisatie zijn al ruim 700 mensen overleden en kan de werkelijke omvang van de uitbraak nog veel groter zijn. En dan nog het weer. Vanaf het begin van de avond daalt de temperatuur langzaam. Het blijft nog een tijd zomers warm met halverwege de avond 20 graden in het noorden, 25 graden in het midden en 28 graden in Limburg. Het oosten maakt nog kans op een lokale bui, maar de stapelwolken verdwijnen en later in de avond neemt de wind wat in kracht af. En tot zover het nieuws.
0: Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is Danielle's dinsdagavond.

0: Danielle's dinsdagavond.
1: Hey, hartelijk welkom bij weer een nieuwe aflevering van Danielle's dinsdagavond, 7 juli 2026. 6 over 7 begonnen deze uitzending met Michael Jackson, een Earth Song. En dat is wellicht een beetje een plaat die je niet helemaal aan zag komen. Want over het algemeen begin ik altijd met zo'n lekkere dansklapper op de dinsdag. Om gewoon even de energie eruit te werken. Maar er zit dat stukje in de Earth Song. Wat altijd zo lekker werkt om even de longen uit je lijf te schreeuwen. Dat het eigenlijk een beetje hetzelfde werkt als voor mij een dansklapper. Dat is echt heel typisch. Gewoon lekker de bridge. Dit is dit stukje, zeg maar. Ja, die werkt gewoon heel erg lekker. En heel eerlijk gezegd, ik had hem vorige week erin gezet. Toen we net even lekker die knallen hadden gehad van het weekend ervoor. Het onweer. En dan is deze helemaal fantastisch om tegelijkertijd te draaien. Want het is helemaal één op één lekker de musical. De videoclip afspelen. Ik zit helemaal nog in de musicals. Maakt allemaal niet uit. Wij gaan hier gewoon lekker weer het komende uur goed knallen.
0: Laat alles uit je handen vallen. En ga het komende uur mee. Met Danielle.
1: Ik zit zelf een beetje in wat oudere muzieksfeer, maar misschien heb jij een heel andere smaak vandaag.
0: Dit is Danielle's dinsdagavond.
1: En dan hoor ik dat natuurlijk gewoon heel erg graag. Ik weet niet zo goed waarom, maar ik zat gewoon weer helemaal in die 80's. Alles wat ik vroeger speelde in GTA Vice City. Ja, GTA 6 is natuurlijk net aangekondigd. Dus speelt in dezelfde stad af. Krijg ik gewoon een beetje de sferen om weer Radio Emotion af te spelen. Maar ja, wat ik zei, wellicht heb jij heel andere wensen. Laat het dan vooral even weten. @DDA-045 Instagram. Dan vertelde in de studio 045-540-1978. We hebben vandaag weer een bomvolle show. Nieuws, TikTok-trends, nieuwe muziek. Alles wat je van mij gewend hebt. En veel meer. Dus laat het weten. Welkom bij Danielle's dinsdagavond.

dat het echt oud is op het moment dat er een fade-out in de muziek zit. Ik heb het echt al super vaak uitgelegd waar dat dan precies vandaan komt. Het idee van de artiest was dat, dat je dan langer met het lied in je hoofd zat. Zeker omdat het einde altijd zo lekker herhaalt. Dat je dan eigenlijk de drang hebt om het nog een keer af te spelen. Tegenwoordig worden platen veel korter gemaakt. Op Spotify kun je zien dat een plaat, ja, wat is het, 2 minuten nog iets is over het algemeen. Dat komt omdat een artiest nu niet betaald wordt voor de cd die hij verkoopt, maar wordt betaald per keer dat hij gestreamd wordt. Dus op het moment dat een plaat heel kort is, is de kans dat hij vaker wordt afgespeeld veel vaker. Omdat je het gewoon vaker in een uur kan afspelen. Dus het is eigenlijk allemaal geldklopperij. Dat is eigenlijk wat het is. En voor fade-outs was het natuurlijk op het moment dat het op de radio blijft en het blijft in je hoofd hangen, dan blijft het misschien ook wel in de platenwinkel bij je in je hoofd hangen. En dan denk je, oh, maar dat plaatje, dat vond ik lekker. En dat wil ik heel graag hier zo in mijn huis hebben. Dat zou ik fijn vinden. Maar goed, tijden veranderen en daarmee ook de duur

0: van muziek.
1: Zeg Danielle, wat hield jou eigenlijk bezig deze week?
0: Nee, ik heb me al eventjes niet gehoord. Ik ben een beetje de hit aan het overleven. Ik heb het goed druk op werk. Dat moet ik ook zeggen. Prima, weet je, overleeft allemaal wel. Ik heb vorige week de laatste musical gehad van het seizoen. Mensen op mijn werk die kennen ook echt mij alleen nog maar als musicalmeisje. En terecht overigens, want ik ben echt de afgelopen tijd naar zoveel dingen geweest. Maar er zijn ook heel veel leuke dingen die me nog aankomen. En ik zit helemaal in de wereldje. Ik vind het fantastisch. En met de hulp van AI is het nog beter trouwens. Want we hebben vandaag met een groep vriendinnen hebben we een lijst gemaakt met alles wat we wel heel graag zouden willen zien. Heb ik allemaal in ChatGPT geknald. Zeg ik, joh, dit is de lijst die we willen zien. Heb een datum alsjeblieft voor Apeldoorn en Amersfoort. Of een eventuele alternatief. Mocht het zeg maar niet kunnen of niet in de buurt liggen. Of niet spelen op deze plekken. Nou, krijg je binnen 30 seconden een lijstje. Gedeeld. Wij weten helemaal wat onze agenda planning wordt voor de komende tijd. Nou, dat is toch fantastisch. Even tippie van Flippy. Daarvoor wel gezegd hebben dat de gratis versie niet zo goed werkt als de standaard versie. Het is erbij. Maar goed, ook dingen in het muzieknieuws wil ik zeggen. Dat is veel later, maar wel in het echte nieuws. Heftig nieuws overigens, want in het centrum van New York is de omgeving van een flatgebouw ontruimd, omdat het dreigt in te storten. Bouwvakkers melden vanmorgen problemen met de constructie. Volgens de bouwvakkers zijn twee stalen draagkolommen van de gebouwen verbogen. Er is beton losgekomen, glas uit de sponningen gesprongen en enkele van de hogere verdiepingen zakken al door. Het gaat om het voormalig hoofdkantoor van de farmaceut Pfizer. Dat wordt sinds 2024 omgebouwd tot woonruimte. In totaal moeten er 1600 appartementen komen. En het gebouw van 38 verdiepingen op loopafstand van de Times Square stamt uit 1961. Maar dat gaat nu niet zo heel erg goed. Vanwege de zorgen over de constructie zijn enkele naastgelegen panden ook ontruimd, waaronder een hotel en een school met 400 leerlingen. Wordt het verkeer ook omgeleid. Dus, spannend. Houden mensen goed in de gaten. Maar weet je, beter zo veilig, dat is het allerbelangrijkste. Nederland heeft tijdens de NAVO-top in Ankara nieuwe defensie-investeringen samen met bondgenoten aangekondigd. Het gaat om amfibische transportschepen. Ik vind het een moeilijk woord. Vervanging van radarvliegtuig en meer product en onderhoud van Amerikaanse raketten in Europa. Voor de aanschaf van de nieuwe amfibietransportschepen. Ik vind het moeilijk. Help even. Laat eens weten hoe je dit zegt. In ieder geval, bij de aanschaf van de nieuwe transportschepen heeft Nederland 1 tot 2,5 miljard euro gereserveerd. Dat heeft het ministerie van Defensie gemeld. Schepen worden samen met het Verenigd Koninkrijk aangeschaft en zijn bedoeld om militairen en materiaal te ondersteunen bij operaties op zee en aan land. En daarnaast investeert Nederland samen met 9 NAVO-partners in de vervanging van de oudere AWACS-radarvliegtuigen. Toestellen die werden gebruikt voor vroegtijdige waarschuwingen en luchtbewaking. En dat wordt nu vervangen. Het is ook voornamelijk natuurlijk een signaal naar Amerika met hallo, wij zijn aan het helpen. Dus geef alsjeblieft ons land niet op, zou ik waarderen. Nou, heel erg fijn. Want het zou gewoon anders geen oorlog doen. Nee, gewoon even een ideetje, hè? Nou, kijk maar wat je ermee doet. Mocht je al vaak rond Antwerpen en Vlaamse gedeeltes van België rijden, dan heb je het wellicht gezien. De verkeersborden, die zijn niet helemaal hetzelfde overal. En dat wekt nogal wat verwarring. Verkeersborden langs de Vlaamse snelwegen die worden namelijk nu ook vernieuwd. Vernieuwd, meldt de Vlaamse wegbeheerder Agentschap Wegen en Verkeer van de AWV. De bekende groen-gele afritborden worden verwijderd en ook wijzen pijlen op borden nu boven de rijbaan straks altijd omhoog in plaats van soms naar beneden, zoals nu. De Vlaamse omroep VRT heeft de veranderingen in kaart gebracht. Met de nieuwe richtlijnen wilde AWV de borden beter afstemmen op die van de buurlanden Nederland en Duitsland. Op deze manier wil de wegbeheerder meer duidelijkheid scheppen voor weggebruikers en verkeersveiligheid verhogen. Nou, het is mij eerlijk gezegd nooit opgevallen. Ja, ik ga er ook nooit nu meer achter komen, want het wordt allemaal vervangen. Maar goed, dat was het nieuws in ieder geval. Heb je ook nog iets te melden? Laat het weten. 05-45-1978. En anders kun je me Instagram bericht sturen. @DDA-05. En Dua Lipa heeft hier wel een heel mooi.

0: Whitney Houston. I wanna dance with somebody. En daarvoor hoorde je nog Dua Lipa met End of an Era. De TikTok-trend, de plek waarin ik jou eens even ga vertellen wat er allemaal hip en happening is op de TikToks. En je weet het, op het moment dat de Nederlandse artiesten zoals een Bankzitters of een Roxy Dekker of een Antoon uitkomt, een nieuwe muziek uitbrengt, dan weet je eigenlijk al wel vrij snel, dit gaat gigantisch meegenomen worden in alle TikToks. Ja, het is nou eenmaal wat het is. Een paar weken geleden was dat natuurlijk met de Bankzitters en Multimiljonair.
1: Zijn nog niet in de quote, maar dat vind ik niet zo erg. Want nu ben ik een multimiljonair. Een multimiljonair.
0: En in dat refreintje, daar heb je de Bankzitters. Dat zijn 5 gasten die al een hele tijd YouTube-video's maken. En dat doen ze onwijs goed. Het is een hele leuke content om naar te kijken. Maar toen dachten ze op een gegeven moment een paar jaar geleden, joh, hey, weet je, ik ga muziek maken. En dat doen ze fantastisch. En een daarvan is ook het vriendje van Roxy Dekker. En Roxy Dekker gaat natuurlijk ook keihard. En hij zingt in dit liedje ook specifiek over Roxy Dekker. Want moet je even op de tweede zin letten hier.
1: Schat, ik ben een multimiljonair. Mijn meisje is dat ook, want ze is een superster.
0: Nou, en heb je even een goed bruggetje naar een nieuwe liedje van Roxy Dekker. En laat dat nou precies de TikTok-trend zijn van deze week. Roxy Dekker en Superstar.

Hij wordt dus ineens een hele internationale song. Maar goed, allemaal niet de plaat die ik volledig even laten horen. Dat is namelijk de nieuwste van Benson Boone, The Time of My Life. En daarna de nieuwste van Gracie Abrams, Look at My Life. Nou, allemaal levensliedjes, zoals je het hoort. Maar eerst dus deze van Benson Boone, The Time of My Life.

0: Crazy Abrams met Look at My Life. En daarvoor hoorde je Benson Boone met The Time of My Life. Nou, een hele hoop live platen gehad. Maar ja, dan gaan we lekker door naar het volgende plaatje. Wat altijd een van mijn favorieten is. Want die stop ik altijd lekker in een koffer.
1: Hoorde je dit nummer ooit op deze manier? Deze zo rustig? I'm not going to the

Je hebt net die ene versie van Roxy Dekker al gehoord. Ja, en dan heb je nu eentje. Dat is een cover, tenminste. En er worden samples gebruikt uit het liedje van Jamelia. Volgens mij komt dit uit 2002, even uit mijn hoofd. Van Superstar. En mocht je denken, nou, het is hartstikke leuk, Jamelia. Het zegt me allemaal helemaal niks. Het

En ja, dat is ja, echt wel een beetje een liedje van mijn generatie. Die vinden dat helemaal fantastisch. Die hebben het wel vaker nog voorbij horen komen. En dat dachten in ieder geval Ideally, Ronnie Flex en Frenna ook samen. Wellicht heb je hem al eens voorbij horen komen op de radio. Want nou, hij is best populair. En dat is nou precies ook de titel, Popular. En daarbij ook de sample song van deze week.

Harry Styles. En American Girls. En daarvoor hoorde je de cover van deze week. Popular. Van Ronnie Flex, Frenna en Ideally. En aangekomen bij het muzieknieuws. Want ook in de muziekwereld gebeurt het een en ander. Zo heeft Beyoncé haar fans verrast om na 2 jaar ineens weer met muziek te komen. Ter gelegenheid van de Onafhankelijkheidsdag in de Verenigde Staten. Zangeres bracht zaterdag het nummer Morning Dew Donk uit. Het nieuwe nummer van de 44-jarige Beyoncé maakt deel uit van de heruitgave van B-Day. De jubileumeditie van haar tweede studioalbum. Dat meldt haar entertainmentbedrijf Parkwood Entertainment. In de verklaring aan onder meer US Weekly. Het album B-Day verscheen 20 jaar geleden. En daarom staan hits als Irreplaceable en Deja Vu. Voor Morning Dew werkte Beyoncé samen met Pharrell Williams en The Dream en The Darius Dixon. Nou, en de laatste keer dat de zangeres nieuwe muziek uitbracht was alweer in 2024. En dan weet je waarschijnlijk nog wel, want toen was er ook een hele rel omheen, want ze bracht ineens een country album uit. Nou, het is alweer zo lang geleden. 2 jaar. Bizar. Niet helemaal door. Andere artiest die twijfelt om er in ieder geval mee te gaan stoppen, dat is Anouk. Ze twijfelt of ze nog muziek wil maken, want de 51-jarige zangeres laat op Instagram weten dat ze bezig is met het opnemen van haar voorlopig laatste album. Volgens Anouk is het niet meer realistisch om ieder paar jaar een album op te nemen. Ze draait de laatste jaren alleen maar verlies op het maken van albums en daar is geen ruimte meer voor, schrijft ze. Dat dwingt haar tegelijkertijd om beter na te denken over de lange termijn. Mocht ik ooit nog een album willen maken, zal dat op een andere manier moeten. Zo is het volgens de Nobody's Wife zangeres een optie dat mensen die graag nieuwe muziek zouden horen vooraf geld overmaken. Mocht ik dan een jaar later laten zien dat het financieel genoeg is om een album te maken, zal ik dat zeker doen. Ik heb hier een mening over, maar maakt niet uit. Madonna die heeft haar album dus uitgebracht, de laatste, The Confessions 2. Dat is nu al een succes. En dat komt voornamelijk omdat ze er alles aan gedaan heeft om lekker de marketing op te schroeven. De zangeres gaf verrassingsoptredens, nam een korte film op en maakte zelfs reclame via de gay dating app Grindr. En onder fans van Madonna werd het nieuws dat ze werkte aan een opvolger van het succesalbum Confessions on Dancefloor 2005 met open armen ontvangen. De plaat waar hits als Hang Up, Sorry en Jump op staan wordt gezien als een van haar beste albums. Voor de opvolger Confessions 2, die vrijdag verschijnt, afgelopen vrijdag was,

de 67-jarige popster opnieuw de studio in met Stuart Price. En met wie ze ook de plaat maakte in 2005. Nou, en ik liet net al eventjes wat horen. Er staan best wel toffe dingen op, hoor. De twee, zo heeft ze samen met Sabrina Carpenter natuurlijk een plaat opgenomen. Carpenter ken je van Espresso, Man Child, Please Please Please. Is echt, denk ik, een van de grootste op dit moment. En dan is het ook wel heel slim om daar gewoon lekker nu mee samen te werken. Briljante actie. In ieder geval, ja, is het wel een reden om straks nog even volledig te draaien. Maar, ik heb nog één dingetje. Avril Tros die beslist uiterlijk begin september over de deelname van Nederland aan het Eurovisie Songfestival. Bekendmaking van woensdag dat Canada in 2027 mee gaat doen, verandert daar niets aan. Onze beslissing volgt eind augustus, begin september. Dan zullen we daar ook over communiceren. Deelname van Canada heeft daar niets mee te maken. Nederland ontbrak dit jaar namelijk al op het Songfestival podium. De Avril Tros zendt normaal gesproken jaarlijks een artiest om Nederland te vertegenwoordigen, maar zag daar vanaf toen de organisatie van het festival besloot dat Israël mee mocht doen. Voor de omroep was de deelname van Israël niet te verenigen met de acties van het land in Gaza. Avril Tros sprak van ernstige humanitaire leed en Gaza en de onderdrukking van persvrijheid. Ook Spanje, Ierland, IJsland en Slovenië zagen daarom ook dus af van de deelname. En of dat dit jaar dan anders gaat zijn, tenminste voor volgend jaar, daar horen wij van de Avril Tros zelf pas in september meer over. Daarmee is dit ook gelijkertijd het einde van deze Danielis dinsdagavond. Volgende week ben ik er zeker weer. Heb jij specifieke wensen? Laat het dan vooral even weten. Dat kan allemaal of nu nog 3 minuten naar 05541978. Of je stuurt even een lekker berichtje via de Instagram @DDA-05. En luister even voor volgende week ook dat Confessions album. Ik ga in ieder geval er nu eentje, de grootste hit wat mij betreft, groot fan van Sabrina Carpenter, in ieder geval draaien. Bring Your Love. Ik zou zeggen, maak er een hele mooie week van. Tot volgende week. Adios.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Vakantiegangers in Noord-Italië moeten woensdag rekening houden met zeer zware onweersbuien. Vooral rond het Gardameer, waar veel Nederlanders verblijven, worden hagelstenen van meer dan 10 centimeter, zware windstoten en veel regen verwacht. Na temperaturen boven de 35 graden trekken de buien vanuit de Franse en Zwitserse Alpen over de regio. Het gerechtshof op Curaçao heeft Amon F. in hoger beroep veroordeeld tot 15 jaar cel voor betrokkenheid bij de moord op marechaussee Toon Brood in 2024. F. is vrijgesproken van de tweede moordzaak wegens gebrek aan bewijs. Daardoor valt zijn straf lager uit dan de eerder opgelegde gevangenisstraf van 26 jaar. Een 86-jarige Brit is dinsdagochtend gewond geraakt tijdens het laatste stierenrennen van het jaarlijkse festival in het Spaanse Pamplona. Hij liep verwondingen op aan zijn wenkbrauw, elleboog en hand, maar raakte niet ernstig gewond. In totaal vielen 57 gewonden, onder wie 2 Spanjaarden die door een stier werden gespitst. Rusland heeft voor het eerst zonder aankondiging een schietoefening gehouden op het Peipusmeer, enkele kilometers van de grens met Estland. De oefening vond plaats een dag na de NAVO-top in Ankara en leidt tot verontwaardiging. Volgens de Estse minister van Defensie Hanno Pevkur heeft Rusland nooit eerder wapenoefeningen op het meer gehouden. En dan nog het weer. Vanaf het begin van de avond daalt de temperatuur langzaam. Het blijft nog een tijd zomers warm met halverwege de avond 20 graden in het noorden, 25 graden in het midden en 28 graden in Limburg. Het oosten maakt nog kans op een lokale bui, maar de stapelwolken verdwijnen en later in de avond neemt de wind wat in kracht af. En tot zover het nieuws.
1: Uit de grootste stad van Gelderland. Dit is Amuzant.

Welkom luisteraars bij dit uur Amusant met harmonie, fanfare en brassmuziek. En in het tweede uur de Böhmische Meerische muziek. We zijn het eerste uur begonnen met de Vierdaagse Mars. Een compositie die in 1932 werd geschreven. En de eerste officiële Vierdaagse ging van start op 1 september 1909... Destijds waren er 306 deelnemers, voornamelijk militairen en slechts 10 burgers. De start vond niet uitsluitend in Nijmegen plaats. De lopers vertrokken vanuit verschillende steden in het land. Pas vanaf 1925 werd Nijmegen de vaste startplaats. En in 2026 vindt de 108e editie van de Vierdaagse alweer plaats. Nou, dat is toch mooi om daarmee te beginnen met als thema van de uitzending Rhapsody from the Low Countries. En daar hoort deze Vierdaagse Mars ook bij. Gespeeld door onze eigen militaire kapel van de Nederlandse Marine. We volgen met Rhapsody from the Low Countries. En er is een intro, daar ging een meid om water uit. En de trombones in Holland staat in huis. En hoe groot, oh heer, how great is the Lord? En daar ging een pareltje langs de kant. Het was die mij. Nou, en laten we ons verrassen hoe die Rhapsody van Henk Lijnschoten gespeeld wordt door het Nationaal Youth Wind Orchestra.

Ja, met dit thema Rhapsody from the Low Countries laat Amusant u diverse titels horen die iets te maken hebben met het steden of streken in Nederland. Want componisten hebben zich daardoor laten leiden. Zo ook Albert E. Kelly, een Britse soldaat die in de Tweede Wereldoorlog deelnam aan de invasie in Normandië. Hij raakte daarbij gewond en na de oorlog heeft hij zich bezig gehouden met het componeren van muziek. En hij heeft ook diverse marsen vooral op zijn naam staan. Zoals de Arnhem-mars die hij in 1956 uitbracht. En de Amsterdam Harbour Mars, die in 1982 werd uitgebracht. Ik laat u nu horen de Arnhem Mars, gespeeld door Trachtenkapelle Bruck an der Glocknerstrasse.

Mijn naam is de hoofdstad van Gelderland. En met de volgende twee titels blijven we nog even in Gelderland. Zo beginnen we met Westfort Overture. Een dynamisch openingswerk voor blaasorkest van de Nederlandse componist Jacob Taan. Het is vernoemd naar het dorp Westervoort, nabij Arnhem. Het is opgebouwd rond één hoofdthema en kenmerkt zich door muzikale contrasten, variërend van een mastitieus begin tot snellere ritmische secties. Luister naar de Westfort Overture van Jacob Taan, gespeeld door de Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso.

Bordenzone is een bekende compositie voor harmonie en fanfare orkest van de Nederlandse componist Jacob de Haan. Het muziekstuk is een muzikaal portret van het Achterhoekse dorp Dingsbelo, dat direct aan de Duitse grens ligt. Het werk bestaat uit 3 naadloos op elkaar aansluitende delen. Deel 1 begint met een muzikale verwijzing naar de bekende Batavierenrace. Deel 2 bevat meer folkloristische en koraalachtige klanken, passend bij de plaatselijke processie en sfeer. En deel 3 start met de geluiden van de traditionele grenzeloze grensmarkt op Hemelvaartdag in het dorp. Dat op Hemelvaartsdag in het dorp plaatsvindt. En Bordenzone wordt hier gespeeld door de Symphonic Band of the Lemmens Conservatory. MUZIEK.

muzikant en componist W. Schotemeijer werd in 1897 in Rotterdam geboren. Hij overleed in 1953. Orkestratie voor harmonie en fanfareorkesten leerde Schotemeijer bij dirigent P. Ommes. Zijn eerste mars Groot Rotterdam uit 1929 is nog steeds een succes. Daar hij zo in zijn sas was bij het componeren van marsen, vloeide er nog ongeveer 50 marsen uit zijn pen. Dit meestal voor een of andere aangelegenheid. Zo ontstond na een voetbalwedstrijd Nederland-België in 1934 Koning Voetbal. De mars De Rode Duivels werd de officiële mars van het Belgische nationale elftal, naast Les Diables Rouges van Mabour. Hij schreef verder onder meer het tangolied Ik hou van Holland, vooral bekend geworden door de uitvoering van Jozef Smit. Ik laat u nu horen zijn mars Groot Rotterdam. Ja, en hoe kan het dan beter gespeeld worden als Rotterdamse politiekapel Herman Dat?

Ja, en daar straks liet ik u de Arnhem-mars van Albert E. Kelly al horen. En dan nu de tweede titel van hem op deze speellijst van vanavond. De Amsterdam Harbor, uitgebracht in 1982. En hier gespeeld door Waltzang Brassband.

Een Rhapsody voor Tienhoven is een compositie van Rob Goorhuis, geschreven voor fanfare Soli Deo Gloria uit Tienhoven, uit de Stichtse Vecht. Het wordt gespeeld door het Nederlands Jeugd Fanfare Orkest. En daar kom ik ook even bij de volgende titel, die meteen erachteraan komt. Hup Holland Hup wil wijden aan alle deelnemers van het WMC in Kerkrade. En het Nederlands Jeugd Fanfare Orkest heeft al mooie resultaten behaald. We gaan er nu uit met de Rhapsody voor Tienhoven. Gespeeld door Hup Holland Hup. Gespeeld door Banda de Musica de Fossa Herrera. Wij danken u voor het inschakelen. En misschien tot wederhoren in het tweede uur.

0: met het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. De Amerikaanse immigratiedienst ICE stopt tijdelijk met het staande houden van auto's, meldt Reuters. Volgens Fox News volgen agenten eerst extra trainingen en mogen zij alleen in uitzonderlijke gevallen voertuigen stoppen. De maatregel volgt nadat vorige week 2 automobilisten werden doodgeschoten. Sinds Trumps terugkeer zijn bij ICE-optredens minstens 7 mensen omgekomen. De politie heeft eind juni 3 mannen uit Rotterdam en Capelle aan den IJssel aangehouden op verdenking van criminele uitbuiting. Ze zouden kwetsbare mensen hebben geronseld als drugscouriers voor smokkel naar onder meer Spanje. Bij 11 doorzoekingen zijn vuurwapens, grondstoffen voor drugs en geld in beslag genomen. De verdachten blijven vastzitten. Vakantiegangers in Noord-Italië moeten woensdag rekening houden met zeer zware onweersbuien. Vooral rond het Gardameer, waar veel Nederlanders verblijven, worden hagelstenen van meer dan 10 centimeter, zware windstoten en veel regen verwacht. Na temperaturen boven de 35 graden trekken de buien vanuit de Franse en Zwitserse Alpen over de regio. Een 86-jarige Brit is dinsdagochtend gewond geraakt tijdens het laatste stierenrennen van het jaarlijkse festival in het Spaanse Pamplona. Hij liep verwondingen op aan zijn wenkbrauw, elleboog en hand, maar raakte niet ernstig gewond. In totaal vielen 57 gewonden, onder wie 2 Spanjaarden die door een stier werden gespitst. En dan nog het weer. Vanaf het begin van de avond daalt de temperatuur langzaam. Het blijft nog een tijd zomers warm met halverwege de avond 20 graden in het noorden, 25 graden in het midden en 28 graden in Limburg. Het oosten maakt nog kans op een lokale bui, maar de stapelwolken verdwijnen en later in de avond neemt de wind wat in kracht af. En tot zover het nieuws.
2: Uit de grootste stad van Gelderland.
0: Dit is Amuzant.

Welkom luisteraars en welkom in de touringcar van Amusant. Reis met ons mee op Veriumvaart in Mittel-Europa. We bezoeken muzikaal de landen die tot Midden-Europa gerekend worden. En dat zijn tevens de landen waar muziekstijlen van deze uitzending hun oorsprong hebben, zoals Böhmisch en Oberkreiner. Neem plaats in de touringcar en geniet onderweg van de mooie muziek. Mijn naam is Riet Welgaben, samensteller en uw reisbegeleidster. We zijn dan ook begonnen met Veriumvaart.

Vanuit het album Een Halbesjahrhundert van muziekverlaag Rondel. En we gaan verder met Dir mal in den Urlaub gehen van Ernst Mosch. En Ernst Mosch is geboren in Svoldau in Tsjechië. En de regio Egeland en de Bohemen. Toenertijd maakte het nog deel uit van Tsjechoslowakije, het huidige Tsjechië. En hij vertrok naar Duitsland en richtte in 1956 zijn kapel Ernst Mosch und die Original Egelander Muzikanten op. En zijn muziek wordt ook veelvuldig gespeeld in blaasmuziek in die regio's van Midden-Europa. En het Midden-Europa, dan komen we nu is dus oorlog met die man in die oorlog kind.

Ja, en de muziek van Ernst Mosch is dus ook vooral in Midden-Europa heel erg bekend geworden. En daar kunnen we spreken van een Böhmisches Europa. Maar hier gespeeld door die Böhmerwaldkapel uit het Limburgse Schinnen.

Slowakije behoort tot een van die landen die de regio Midden-Europa voorstellen. Een geheel ingesloten land, omringd door Tsjechië, Polen, Oekraïne, Hongarije en Oostenrijk. De hoofdstad is Bratislava en het vormde tot 1993 samen met Tsjechië Tsjechoslowakije. Hier de Slowakische mars, gespeeld door de Innsbrucker Böhmische.

We vervolgen met Hongarije. En even kijken. Ja, de Hongaria, gespeeld door politiemuziek Wien.

Ja, in Hongarije, dat is natuurlijk een smeltkroes voor traditionele volksmuziek. Virtueuze zigeunersnaren en invloeden uit de romantiek. Wereldberoemde klassieke componisten als Franz Liszt en Béla Bartók legden de basis. Terwijl moderne pop, rock en authentieke volk vandaag de dag nog steeds bloeien. En ook de traditionele Hongaarse muziek zoals de skardas en de verbunkels is ritmisch complex en bevat vaak melancholische melodieën. En ook de zigeunermuziek van hen is heel bekend. We volgen dadelijk met Warschau. Even kijken waar ik Warschau heb verstopt. Nee, ik kan het even niet vinden. Warschau, de Russen uit Warschau, dat komt uit Polen. En dat is ongelooflijk divers. Het varieert van klassieke componisten zoals Chopin en volksdansen tot levendige hedendaagse pop. En de Polonaise, de Mazurka, de Oberek en de Kabajak. Maar wij gaan laten horen Grüße aus Warschau van Quattro Poli.

De Tsjechische muziek kent een rijke geschiedenis met wereldberoemde componisten zoals Antonín Dvořák, Bedřich Smetana. Het land biedt daarnaast een levendige mix van traditionele volksmuziek, polka's en moderne popgenres. Beroemde componisten zoals Antonín Dvořák, bekend van de symfonie nummer 9 uit de Nieuwe Wereld. Bedřich Smetana schreef de bekende cyclus van symfonische gedichten Mávlast, Mijn Vaderland, en Leos Janáček, bekend van zijn expressieve opera zoals Geneva. De traditionele muziekinstrumenten voor blaasmuziek, vooral de Moravische blaasmuziek, is immens populair met opzwepende polka's en walsen. En volksliederen, zoals vaak begeleid door accordeons, violen en doedelzak, herkenbaar aanbod aan traditionele albums. En heel bekend is natuurlijk de Prager Juwelen, vooral bekend bij de Böhmische-Meerische muziek. Een Prager Juwelen gaat gespeeld worden door de Wijnberg Muzikanten.

Ja, dan komen we bij het volgende land, Slovenië. Obokrajna muziek is ontstaan in Slovenië. De muziekstijl werd in 1953 ontwikkeld door de Sloveense muzikant en accordeonist Slavko Avsenik en zijn broer Wilco. Hoewel het genre vaak wordt geassocieerd met Oostenrijk en Beieren, Duitsland, is de naam Obokrajna afgeleid van het Duitse woord voor de Sloveense regio Korenska boven Corniola, de geboortestreek van de gebroeders Avsenik. Een traditionele Obokrajna bezetting bestaat doorgaans uit 5 instrumenten: accordeon, trompet, klarinet, gitaar en bariton. Slovenië grenst aan Italië, Oostenrijk, Hongarije en Kroatië en heeft een kustlijn aan de Adriatische Zee. De hoofdstad is Ljubljana en de achtergrond. Vroeger was het onderdeel van Joegoslavië en is sinds 1991 onafhankelijk. We komen uit Slovenië, dat spelen en zingen de Alpen Obokrajna.

Ja, nu reizen we met onze touringkaaien naar de volgende vier landen die tot Midden-Europa behoren. Dat zijn Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Liechtenstein. En die vier landen die liggen allemaal rondom de Bodensee. Dus een belangrijk toeristisch plekje ook. Oerloop aan Bodensee is dan ook heel fijn. En oerloop aan Bodensee wordt hier gespeeld door een orkest van Siegfried Rundel en staat op hun album

Ja, en dan zijn we aangekomen bij Duitsland. En Duitse muziek die laat zich niet in één hokje plaatsen. De bekendste stromingen zijn slager- en volksmuziek, onlosmakelijk verbonden met après-ski en feesten. En de grote namen zijn Helene Fischer, Andrea Berg, DJ Ötzi en Heino. Rock en metal en pop en hip-hop. Maar in, vooral ook in de Alpenregio's, Beieren, Baden-Württemberg, etc. is ook vooral ook onze Böhmische muziek heel populair. Luister naar Duitsland, Deine Lieder, hier gespeeld door die Pilgrimsreuter.

Ja, en zo hebben Oostenrijk en Zwitserland ook een speciale muziekstijl. Het is vooral een unieke mix van traditionele alpenklanken en moderne genres. En het staat wereldbekend om de authentieke volksmuziek met iconische alpenhoorn, jodelen, lentlermuziek, maar daarnaast ook poprock en de jazzscene. En Oostenrijk is ook het hart van de blaasmuziek van Midden-Europa. Daar vindt ook jaarlijks het allergrootste blaasmuziekfestival van de wereld plaats. Hè? In Oort im Innkreis Woodstock, de blaasmuziek. Maar ook heel veel burgerkapellen en zo vind je daar altijd in Oostenrijk. Oerloop in Oostenrijk is dan ook extra fijn, want op elke dorpplaats of zo, daar kom je wel een keer een blaaskapel tegen. Oerloop in Oostenrijk, hier is beeld door Michel Meijer en die blaasmuziekvrienden.

Ja, en onze touringcar die brengt ons nu naar hoog in de Zwitserse Alpen. Want hij heeft een burgermuziekverein, die heeft een mooi jubileum. En zij hebben als hoofdgast de Slavko Asunik en de originaal Oberkrena uitgenodigd. En die gaan dan ook spelen in Zwitserse Hoogland. Het komt van hun album Mit de Polka om die Welt.

Ja, en dan hebben we het laatste land van Middel-Europa op de lijst staan. En dat is Liechtenstein. Ja, en Liechtenstein is een beetje een mix van allerlei muziek. Maar vooral ook veel burgermuziekkapellen. Dus vergelijkbaar met onze harmonie en marsmuziek en zo. Maar Ernst Mosch die gaat voor u spelen de Liechtensteiner Polka.

Nou, dan gaat onze touringcar langzaamaan op huis aan. Maar we geven eerst nog even schöne Urlaubsgrüße van Michael Kloosterman en zijn muzikanten.

Nou, dat was dus de oerlapspolka van Südtiroler Gaudi-muzikanten. En dan nu de beloofde schöne oerlapskruise van Michel Klosterman en muzikanten.

Ja, dan zit deze uitzending er alweer op. We gaan de eindtune inschakelen. En dan wensen wij u, mocht u op vakantie gaan, een hele fijne vakantie. Bent u nog op vakantie, dan een heel fijne dagen nog. En Amusante gaat niet op vakantie. Wij gaan gewoon door. Volgende week zijn we er weer. Bedankt voor het inschakelen. En kijk op www.klankwijzer.nl en op www.polkafest.nl. Want dan weet u waar de concerten nog plaatsvinden. En voor nu een fijne week. Tot de volgende keer. Dag.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. In de Verenigde Staten zijn duizenden mensen besmet geraakt met cyclosporiasis, een parasitaire infectie die explosieve diarree veroorzaakt. Vooral Michigan en New York zijn getroffen. De bron van de uitbraak is nog onbekend. Gezondheidsdiensten adviseren groente en fruit goed te wassen of te koken, maar het opsporen van de parasiet blijkt lastig. Belegger Warren Buffett wil zijn belang in Berkshire Hathaway, ter waarde van circa 140 miljard dollar, binnen ruim 8 jaar weggeven. De jaarlijkse schenkingen stijgen daardoor naar ongeveer 17 miljard dollar. Opvallend is dat de stichting van Bill Gates geen geld meer ontvangt. De aandelen gaan naar stichtingen van zijn kinderen en overleden vrouw. De Amerikaanse immigratiedienst ICE stopt

tijdelijk met het staande houden van auto's, meldt Reuters. Volgens Fox News volgen agenten eerst extra trainingen en mogen zij alleen in uitzonderlijke gevallen voertuigen stoppen. De maatregel volgt nadat vorige week 2 automobilisten werden doodgeschoten. Sinds Trumps terugkeer zijn bij ICE-optredens minstens 7 mensen omgekomen. Vakantiegangers in Noord-Italië moeten woensdag rekening houden met zeer zware onweersbuien. Vooral rond het Gardameer, waar veel Nederlanders verblijven, worden hagelstenen van meer dan 10 centimeter, zware windstoten en veel regen verwacht. Na temperaturen boven de 35 graden trekken de buien vanuit de Franse en Zwitserse Alpen over de regio. En dan nog het weer. Vanaf het begin van de avond daalt de temperatuur langzaam. Het blijft nog een tijd zomers warm met halverwege de avond 20 graden in het noorden, 25 graden in het midden en 28 graden in Limburg. Het oosten maakt nog kans op een lokale bui, maar de stapelwolken verdwijnen en later in de avond neemt de wind wat in kracht af. En tot zover het nieuws.

wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Tata Steel moet de vervuilde bodem en het grondwater bij de Mergelkade in Velzen-Noord saneren. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft het saneringsplan goedgekeurd en houdt toezicht. De vervuiling ontstond door de opslag van 835.000 ton staalslakken. Tata Steel graaft verontreinigde grond af, voorkomt verdere verspreiding van schadelijke stoffen en moet de voortgang blijven rapporteren. De Amerikaanse fabrikant van elektrische auto's Lucid Motors heeft reorganisatieadviseurs van AlixPartners ingehuurd om kosten te verlagen, efficiënter te werken en een nieuw model te ontwikkelen. Bloomberg meldde dat op basis van ingewijden. Lucid ontkent faillissementsgeruchten. Het aandeel kelderde dinsdag ruim 17% en het bedrijf blijft afhankelijk van Saoedische financiering. In de Verenigde Staten zijn duizenden mensen besmet geraakt met cyclosporiasis, een parasitaire infectie die explosieve diarree veroorzaakt. Vooral Michigan en New York zijn getroffen. De bron van de uitbraak is nog onbekend. Gezondheidsdiensten adviseren groente en fruit goed te wassen of te koken, maar het opsporen van de parasiet blijkt lastig. De Amerikaanse immigratiedienst ICE stopt tijdelijk met het staande houden van auto's, meldt Reuters. Volgens Fox News volgen agenten eerst extra trainingen en mogen zij alleen in uitzonderlijke gevallen voertuigen stoppen. De maatregel volgt nadat vorige week twee automobilisten werden doodgeschoten. Sinds Trumps terugkeer zijn bij

0: ijsoptredens minstens 7 mensen omgekomen. En dan nog het weer. Vanaf het begin van de avond daalt de temperatuur langzaam. Het blijft nog een tijd zomers warm met halverwege de avond 20 graden in het noorden, 25 graden in het midden en 28 graden in Limburg. Het oosten maakt nog kans op een lokale bui, maar de stapelwolken verdwijnen en later in de avond neemt de wind wat in kracht af. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is Schouten bij Nacht.

Noorwegen, uit Oslo om precies te zijn. Hun albumtitels zijn allemaal in het Noors. Het laatste album heet Gastverso. Maar ze zingen wel in het Engels. Ties of Blood hoorde je als opener van Schouten van Nacht. De band heet Sake, overigens. Schouten van Nacht, een uurtje rock'n'roll zoals je dat gewend bent. Met natuurlijk de vaste onderdelen. Zo gaan we 25 jaar terug in de tijd. Voor de Killer Classic, dan komen we uit bij het album Throttle Junkies van de band A Soil. En daarvan hoor je zometeen She. In de oerknal nog even terug naar 2 jaar terug, maar The Dark Element. Het album heet The Dark Element, het nummer heet The Dark Element. En in de showcase zijn we toe aan de derde week van Three Doors Down. The Better Life komt uit het jaar 2000. In de derde week Down Poison. The Rock 13, voor de eerste week op de nummer 1 positie. Bad Wolves and Killing Me Slowly. En Saint Asonia komt nieuw binnen. Zij hebben het over The Hunted, doen ze samen met Sally Erna van Godsmack. En verder hebben we natuurlijk gewoon heel veel lekkere nieuwe muziek. Dit is de nieuwe van Blacktop Mojo. I Can't Sleep.

Ze komen uit Denemarken, de Pretty Maids. Gaan al een aantal jaren mee, eigenlijk al vanaf de jaren 80. Hebben ook iets gedaan met Alice Cooper volgens mij lang geleden. En je hoorde Serpentine en daarvoor Blacktop Mojo. Ook zij hebben een nieuw album uit, Under the Sun. Een album waar geen slechte nummers op staan. Dat kunnen maar weinig bands zeggen. Blacktop Mojo doet het al voor de tweede keer. Je hoorde Can't Sleep. We gaan weer terug in de tijd voor de Killer Classic. Ik zei 25, maar we gaan 20 jaar terug in de tijd. 1999. Killer Classic. De originele zanger is er uiteindelijk weer bij van de band Soil. En daar ben ik blij mee. Ik heb ze twee keer live gezien. Throttle Junkies komt uit het jaar 1999. Daar staan hele lekkere nummers op. Maar dit is toch wel wat mij betreft de beste.

Liquid Siren, dus alweer toe aan hun zesde album. How It Feels To Be Lost, zo heet het album. Daarvan hoorde je Agree To Disagree. En daarmee voorgingen we 20 jaar terug in de tijd naar het album van Soil. Het debuutalbum van Soil. Throttle Junkies, ik zei het al, de zanger zou een tijdje de band verlaten. Hij zou met Drowning Pool in de jaren 70 gaan zingen. Maar is inmiddels weer terug. Brian McCombs, en daar ben ik heel erg blij mee. We zijn toe aan de Rock 13, de nieuwe binnenkomer, dat is deze. Nummer 1 hoor je straks Bad Wolves and Killing Me Slowly. De nieuwe binnenkomer is Saint Asonia uit Canada. De band van Adam Grontje, ex-Three Days Grace. Is The Hunted.

0: van deze band is hetzelfde management als Five Finger Death Punch. En dat kun je een klein beetje horen. Bad Wolves. Ze zijn toe aan een tweede album. Nation, zo heet het tweede album. Daarvan hoor je Killing Me Slowly. Ze staan voor de eerste week de nummer 1 positie van de Rock 13. En de nieuwe binnenkomer is van Saint Asonia. Samen met Sully Erna van Godsmack, The Hunted. Niet alleen Sully Erna doet mee op het nieuwe album. Ook Sharon van den Adel, onze eigen Sharon van Within Temptation, doet daar een nummer. We gaan weer terug in de tijd. Een debuutalbum, niet zo heel ver terug. 2 jaar terug, dus terug naar 2017.
1: Soms wil je weten hoe het begon met een band. Hoe klonken ze in het verleden toen ze nog niet bekend waren? Toen ze nog optraden voor 2 mannen in een paardenkop. En nog zelf liepen te slepen met een apparatuur. Die is de schouder bij nacht.
0: We gaan kijken naar een debuutalbum van een Finse heavy metal band. Dat heet The Dark Element. Het album heet ook The Dark Element. En het liedje, ja, het kan bijna niet anders, heet ook The Dark Element. Ze hebben een nieuw album uit. Ik dacht, we gaan eens even kijken. We gaan 2 jaar terug in de tijd kijken naar hun debuut. Dit is The Dark Element.

natuurlijk de band van Annette Olson, onder andere. Die kennen we natuurlijk van Nightwish in de tijd van voor Floor Jansen. Zij heeft een nieuwe band, The Dark Element. De Oerknal was inderdaad het debuutalbum.

0: de band Vega komt binnenkort, het nieuwe jaar, 2020, met een nieuw album. Ze gaan ook op tournee. In de tussentijd hebben ze een nummer uitgebracht wat nog niet eerder uitgebracht was, maar wel eerder opgenomen was. Under the Sun hoorde je. En daarvoor de 69 uit. Ik zei, ik kan niet komen op het nieuwe album. Het heet gewoon West End. Ik heb meerdere keren al een nummer daarvan gedraaid. Dit keer hoorde je Black Orchid. En ik dacht van, dat heb ik eerder gehoord. Het lijkt een heel klein beetje op een Perfect Circle. Althans sommige tonen van het intro daarvan. Maar ik vind hem daarom niet minder mooi hoor. Dat zeker niet. Black Orchid hoorde je van de 69 uit. Brengt ons voor de laatste keer terug in de tijd. En daarin gaan we 19 jaar terug in de tijd. Dan gaan we dus naar het jaar 2000.
1: Dames en heren, jongens en meisjes, dit is de Schouten bij Nacht. Showcase.
0: En in de showcase staat altijd één album centraal. Daar draaien we dan vier nummers van. Waarom vier? Ik weet het eigenlijk niet. Ik had er ook drie kunnen kiezen. Maar ik vind het gewoon leuk om vier nummers te draaien. Dat is eigenlijk wel een maand, hè? Vier uitzendingen. Dat denk ik haast wel. Dit keer staat het in het teken van de band Three Doors Down. In 2000 brachten ze het album The Better Life uit. We gaan toe aan de derde week. In de derde week deze. Die heet Down Poison.

vaste luisteraar Jeroen is groot fan van John Landen. We doen de vaste puzzelier mee, alhoewel ik het niet helemaal zeker weet. Want het is natuurlijk een origineel van Bryan Adams. En John Landen heeft een classic rock covers album opgenomen. Dus is nog niet uit, maar gaat binnenkort uitkomen. 24 januari van het nieuwe jaar. En ik ben zelf niet zo gek op artiesten die een cover doen. Het is maar zelden beter dan het origineel. Deze komt absoluut in de buurt. En voor Jorn hadden we natuurlijk Three Doors Down van het album The Better Life in de showcase. Waren we toe aan de derde week van dit album uit het jaar 2000. En je hoorde Down Poison. Brengt ook een einde aan dit programma. Heel veel bands uit Scandinavië, Zweden en Finland. En dan denk je, Leaves Eyes is gothic rock. Dat komt ook uit Scandinavië. Niets is minder waar. Ze komen gewoon uit Duitsland. Ook zij zijn onderweg met een nieuw album. Gaan we binnenkort wat meer van draaien. We sluiten af met Black Butterfly. Ik dank u nu voor het luisteren. Ik hoor je graag volgende week weer. Eddie@schouten bij nacht.net. Het e-mailadres voor jouw suggesties.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Met het nieuws van 12 uur.
2: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Tata Steel moet de vervuilde bodem en het grondwater bij de Mergelkade in Velzen-Noord saneren. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft het saneringsplan goedgekeurd en houdt toezicht. De vervuiling ontstond door de opslag van 835.000 ton staalslakken. Tata Steel graaft verontreinigde grond af, voorkomt verdere verspreiding van schadelijke stoffen en moet de voortgang blijven rapporteren. De Amerikaanse fabrikant van elektrische auto's Lucid Motors heeft reorganisatieadviseurs van AlixPartners ingehuurd om kosten te verlagen, efficiënter te werken en een nieuw model te ontwikkelen. Bloomberg meldde dat op basis van ingewijden. Lucid ontkent faillissementsgeruchten. Het aandeel kelderde dinsdag ruim 17% en het bedrijf blijft afhankelijk van Saoedische financiering. In de Verenigde Staten zijn duizenden mensen besmet geraakt met cyclosporiasis, een parasitaire infectie die explosieve diarree veroorzaakt. Vooral Michigan en New York zijn getroffen. De bron van de uitbraak is nog onbekend. Gezondheidsdiensten adviseren groente en fruit goed te wassen of te koken, maar het opsporen van de parasiet blijkt lastig. De Amerikaanse immigratiedienst ICE stopt tijdelijk met het staande houden van auto's, meldt Reuters. Volgens Fox News volgen agenten eerst extra trainingen en mogen zij alleen in uitzonderlijke gevallen voertuigen stoppen. De maatregel volgt nadat vorige week 2 automobilisten werden doodgeschoten. Sinds Trumps terugkeer zijn bij ICE-optredens minstens 7 mensen omgekomen. En dan nog het weer. Komende nacht is het op sluierbewolking na vrij helder. De temperatuur daalt naar 15 tot 19 graden. En er staat een zwakke en aan de kust matige noordoostenwind. Woensdag wordt opnieuw een zonnige dag met wat sluierwolken. Later in de middag ontstaan in het oosten stapelwolken en mogelijk een lokale onweersbui. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden. En tot zover het nieuws.

0: 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddie Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12.
1: Schouten. Go ahead. Make my day.
2: Bij nacht. Your brain may no longer be the boss.

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl.

Of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Tata Steel moet de vervuilde bodem en het grondwater bij de Mergelkade in Velzen-Noord saneren. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft het saneringsplan goedgekeurd en houdt toezicht. De vervuiling ontstond door de opslag van 835.000 ton staalslakken. Tata Steel graaft verontreinigde grond af, voorkomt verdere verspreiding van schadelijke stoffen en moet de voortgang blijven rapporteren. De Amerikaanse fabrikant van elektrische auto's Lucid Motors heeft reorganisatieadviseurs van Alex Partners ingehuurd om kosten te verlagen, efficiënter te werken en een nieuw model te ontwikkelen. Bloomberg meldde dat op basis van ingewijden. Lucid ontkent faillissementsgeruchten. Het aandeel kelderde dinsdag ruim 17% en het bedrijf blijft afhankelijk van Saoedische financiering. In de Verenigde Staten zijn duizenden mensen besmet geraakt met cyclosporiasis, een parasitaire infectie die explosieve diarree veroorzaakt. Vooral Michigan en New York zijn getroffen. De bron van de uitbraak is nog onbekend. Gezondheidsdiensten adviseren groente en fruit goed te wassen of te koken, maar het opsporen van de parasiet blijkt lastig. De Amerikaanse immigratiedienst ICE stopt tijdelijk met het staande houden van auto's, meldt Reuters. Volgens Fox News volgen agenten eerst extra trainingen en mogen zij alleen in uitzonderlijke gevallen voertuigen stoppen. De maatregel volgt nadat vorige week 2 automobilisten werden doodgeschoten. Sinds Trumps terugkeer zijn bij ICE-optredens minstens 7 mensen omgekomen. En dan nog het weer. Komende nacht is het op sluierbewolking na vrij helder. De temperatuur daalt naar 15 tot 19 graden. En er staat een zwakke en aan de kust matige noordoostenwind. Woensdag wordt opnieuw een zonnige dag met wat sluierwolken. Later in de middag ontstaan in het oosten stapelwolken en mogelijk een lokale onweersbui. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden. En tot zover het nieuws.

van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Tata Steel moet de vervuilde bodem en het grondwater bij de Mergelkade in Velzen-Noord saneren. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft het saneringsplan goedgekeurd en houdt toezicht. De vervuiling ontstond door de opslag van 835.000 ton staalslakken. Tata Steel graaft verontreinigde grond af, voorkomt verdere verspreiding van schadelijke stoffen en moet de voortgang blijven rapporteren. De Amerikaanse fabrikant van elektrische auto's Lucid Motors heeft reorganisatieadviseurs van Alex Partners ingehuurd om kosten te verlagen, efficiënter te werken en een nieuw model te ontwikkelen. Bloomberg meldde dat op basis van ingewijden. Lucid ontkent faillissementsgeruchten. Het aandeel kelderde dinsdag ruim 17% en het bedrijf blijft afhankelijk van Saoedische financiering. In de Verenigde Staten zijn duizenden mensen besmet geraakt met cyclosporiasis, een parasitaire infectie die explosieve diarree veroorzaakt. Vooral Michigan en New York zijn getroffen. De bron van de uitbraak is nog onbekend. Gezondheidsdiensten adviseren groente en fruit goed te wassen of te koken, maar het opsporen van de parasiet blijkt lastig. De Amerikaanse immigratiedienst ICE stopt tijdelijk met het staande houden van auto's, meldt Reuters. Volgens Fox News volgen agenten eerst extra trainingen en mogen zij alleen in uitzonderlijke gevallen voertuigen stoppen. De maatregel volgt nadat vorige week 2 automobilisten werden doodgeschoten. Sinds Trumps terugkeer zijn bij ICE-optredens minstens 7 mensen omgekomen. En dan nog het weer. Komende nacht is het op sluierbewolking na vrij helder. De temperatuur daalt naar 15 tot 19 graden. En er staat een zwakke en aan de kust matige noordoostenwind. Woensdag wordt opnieuw een zonnige dag met wat sluierwolken. Later in de middag ontstaan in het oosten stapelwolken en mogelijk een lokale onweersbui. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden. En tot zover het nieuws.